0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascuraçao.com.
3: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. You

0: buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Panda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Iedere donderdagavond is het Poenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Haagse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Goed nieuws voor automobilisten. Vanaf dinsdag 28 juli worden benzine en diesel goedkoper. Benzine daalt met bijna 12 cent naar 2,24 gulden per liter. Diesel wordt iets meer dan 2 cent goedkoper en kost nu 2,13 gulden. De stroomprijs stijgt echter licht naar ruim 91 cent per kilowattuur. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de ruimtelijk-economische strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. Dan nog internationaal nieuws. Mensen worden per boot geëvacueerd vanaf het schiereiland bij Lège-Cap-Ferret vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden de brand die nog niet onder controle is en ongeveer 2500 hectare heeft verwoest. Ook in Biscarrosse en de regio Var woeden onvoorspelbare branden, met in Var zo'n 2700 hectare verbrand. Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, wat leidde tot een brand. De gouverneur van de regio Leningrad, Alexander Drozdenko, meldde dat zeker 50 drones de stad bereikten. Rusland heeft in totaal 571 Oekraïense drones neergehaald. De aanvallen waren gericht op opslagplaatsen van de Russische online winkel Wildberries. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is 1 dode gevallen en zijn 34 mensen gewond geraakt, waaronder 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden oud. Gouverneur Ivan Fedorov meldde dat het Russische leger 5 bommen op de stad afvuurde, waardoor woongebouwen en een privékliniek schade opliepen. Zaporizhia is regelmatig het doelwit van aanvallen. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Janwee vind je haute qualité voor elke portemonnee.
6: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

Laidback. Goedemorgen. Op je vrijdagochtend. Het is 6:15. Goed dat je me aan hebt staan. Dit ongelooflijk vroege tijdstip. Ik heb een beetje een gore smaak in mijn bek. Een paar maanden geleden waren we in Suriname, hè, met de radio. Dus ik had wat souvenirtjes meegenomen. Uiteraard wat peper en zo. Maar ook wat kruidentheetjes. En gisteravond dacht ik, nou, laten we dat dan maar eens een keertje gaan maken. Want op de verpakking staat dat het heel goed is voor je. Ik heb er een fotootje van. Even kijken hoor. Dat is de Bushi / Wilde Sopropo. En de Bitter Melon Leaf. En die thee is heilzaam, bevat antioxidanten die het bloed

bloedsuikerniveau kunnen verlagen, kan de spijsvertering bevorderen en stimuleert een gezonde bloedcirculatie. Nou, die was, dat was zeg maar gewoon de bedoeling dat je daar een kopje thee van ging zetten. Maar dat was er nog eentje. En dit was de bedoeling dat je daar dan, zeg maar, dat moet je dan 2 keer per jaar doen. En dat reinigt je hele lijf en zorgt ervoor dat je antioxidanten en weerstand krijgt en noem het maar op. En nou, dat moet je dan dus trekken en dat moet je dan in een shotglaasje doen en dan achterover kieperen. Dat dan 2 maal daags totdat het op is. En het is me toch een partijtje vies. Het is echt, ik weet niet wat het is, maar het is bitter. Het is echt een of ander heksendrankje bijna. Gisteravond daarvan een shotje genomen voor het slapen gaan. En vanmorgen bij het vertrek van het huis ook nog even eentje achterover gekieperd. Want ja, dat, we willen natuurlijk wel gezond zijn en gezond worden. Maar ik mag toch leien dat dat ook echt wel werkt. Want het is wel een flinke opoffering om dat naar binnen te gieten. Maar we gaan het meemaken. Short 2 van de, nou ik denk van de 8 of zo zit er nu in. Dus laat die gezondheid dan maar komen. Goed, dus dat. Uw gastheer heeft een beetje een opmerkelijk smaakje in zijn mond. Dat doet er verder niet toe. We gaan zo meteen eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij in onze tijdzone lagen te slapen.

Smith op deze vrijdagochtend. Zo, ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Of dat je nog lekker in bed ligt. Want wakker worden met de radio, de ouderwetse wekkerradio, in een modern nieuw jasje, dat kan tegenwoordig. Hè? Als je de Paradise FM-app hebt geïnstalleerd op je iPhone, dan kun je gewoon weer net zoals vroeger met een wekkerradio wakker worden. Dat is toch leuk, hè? In dat geval, goeiemorgen. Heb je lekker geslapen? Laten we eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld, terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding van drie journalisten van de New York Times ingetrokken. De regering wilde hen dwingen hun bronnen bekend te maken voor een artikel over veiligheidsproblemen met het nieuwe regeringsvliegtuig van president Trump, dat door Qatar aan de VS is geschonken. De rechter die maakte tijdens een openbare zitting duidelijk dat hij de krant waarschijnlijk gelijk zou geven. Het is nog niet bekend of de regering andere juridische stappen gaat nemen. Nog meer nieuws uit het Witte Huis, want Trump dreigt met een grote Amerikaanse aanval als de Houthi-rebellen opnieuw schepen in de Rode Zee beschieten. De groep kondigde een blokkade aan bij de zeestraat Bab el-Mandeb en zegt dat twee Saoedische olietankers hebben aangevallen. Bij één schip ontstond er brand, maar de bemanning bleef ongedeerd. Trump houdt Iran verantwoordelijk voor de acties van de Houthis. Door de onrust varen minder schepen door de belangrijke vaarroute en is de olieprijs gestegen tot boven de $100 per vat. Terwijl de olieprijs op Curaçao dan weer gezakt is, althans de benzineprijs deze maand. Maar ja, dat zegt niks over volgende maand. Dan naar Amsterdam. De politie daar denkt dat tientallen Roemeense vrouwen door een criminele groep zijn uitgebuit als sekswerker op de wallen daar. Zeven Roemeense verdachten tussen de 34 en 45, sorry, die werden eerder deze maand opgepakt in Nederland en Roemenië. De vrouwen zouden met belofte over hoge inkomsten naar Amsterdam zijn gelokt, maar moesten het grootste deel van hun geld afstaan. Volgens de politie werden zij waarschijnlijk met intimidatie, bedreiging en geweld onder controle gehouden. En de overste van een Benedictijnenabdij in Midden-Frankrijk is tijdens een interne machtsstrijd ontvoerd en twee dagen later mishandeld teruggevonden. Pater Placide verdween kort nadat hij per e-mail had aangekondigd af te treden. Hij werd gevonden bij een verlaten station in de buurt van Limoges, ongeveer 150 kilometer van zijn abdij. Volgens de aanklager kwam op de avond van zijn verdwijning een groep van 11 voormalige monniken naar het klooster om een nieuwe organisatiestructuur voor te stellen. Er is nog niemand aangehouden, maar dat het hoog oploopt daar, die spanningen, dat mogen duidelijk zijn. Goed, zeg Paradise en Nina Simone. Lekker zeg, op je vrijdagochtend.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: En betrouwbaar, Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking App of MCB Online Banking Website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.

0: 7. Brandstof- en watertarieven dalen. Stroom stijgt nauwelijks. Goedemorgen. Goed nieuws aan de pomp voor automobilisten. Vanaf aankomende dinsdag 28 juli worden benzine en diesel goedkoper. Dat komt door dalende prijzen op de internationale markt. Maar de stroomrekening valt binnenkort wel wat hoger uit. Dat meldt toezichthouder RAK. Een liter benzine daalt met bijna 12 cent, van 2,66 naar 2,54. Diesel wordt iets meer dan 2 cent goedkoper en gaat van 2,16 naar 2,13 per liter. Ook bij de nutsvoorzieningen verandert er het een en ander per 1 augustus. Het watertarief daalt heel licht. Bij een doorsnee verbruik betalen huishoudens vanaf augustus ruim 13,57 per kubieke meter. De stroomprijs die gaat juist licht omhoog. Van bijna 70 cent naar ruim 71 cent per kilowattuur. En er geldt per direct een totaal importverbod op alle levende bananenbomen uit Venezuela. Dat geldt zowel voor eetbananen als bakbananen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur wil zo voorkomen dat de verwoestende plantenziekte Panama-ziekte naar Curaçao overwaait. Venezuela heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat de agressieve bodemschimmel in meerdere staten is ontdekt. De schimmel tast de wortels van bananenplanten aan, waardoor ze afsterven. Er bestaat op dit moment nog geen geneesmiddel tegen deze ziekte. En tot zover meer hierover en ander nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

Paradise, 103.1 FM. De beste man, John Bon Jovi, die heeft gisteren een optreden in Madison Square Garden in New York. Na zo'n 90 minuten moeten beëindigen. Tegen het publiek zei hij, I'm sorry, I'm hurt. Later werd bevestigd dat hij kampte met een bijholte of een sinusinfectie. Bood zijn excuses aan en vroeg fans hun ticket te bewaren, omdat hij het concert op een later moment nog wil inhalen. Dat kan natuurlijk gebeuren. In 2022 heeft hij een ingrijpende stembandoperatie gehad. Jarenlang was onzeker of hij ooit nog live zou kunnen optreden. Vorige maand gaf hij nog aan dat hij zich volledig hersteld voelde en klaar was voor de nieuwe tour. Maar dat gaat dus helemaal zonder horten of stoten. Gelukkig met een loepzuivere stem op het bandje wat we zojuist hebben kunnen afspelen. Op Paradise, 103.1 FM. Nu Amy Winehouse. Hey,

luchtgitaren. Credit's no good. Dat is pas wakker worden op je vrijdagochtend. Heerlijke dag in het vooruitzicht en een nog lekkerder weekend. En wij met Paradise maken daar graag een beetje deel van uit. Hè? De lekkerste muziek die hoor je op 103.1 FM, zoals deze van Fleetwood Mac. Op je vrijdagochtend hoor je Big Love.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Mijn naam is Esmee Geijmans en dit is het nieuws. Het nationale elftal van Curaçao is ingedeeld in groep A van de hoogste divisie in de CONCACAF Nations League. De ploeg speelt tegen Costa Rica, Haiti, Trinidad en Tobago, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. De wedstrijden vinden plaats in september en oktober. Een goede prestatie kan leiden tot kwalificatie voor de Gold Cup van 2027. Er geldt per direct een importverbod op alle levende bananenbomen uit Venezuela. Dit besluit is genomen om de verspreiding van de plantenziekte Panama-ziekte naar Curaçao te voorkomen. Deze ziekte, veroorzaakt door een bodemschimmel, tast bananenplanten aan en kan grote schade toebrengen aan de lokale landbouw. Venezuela heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. Dan nog internationaal nieuws. Mensen worden per boot geëvacueerd vanaf het schiereiland bij Lesje Cap Ferret vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux. De brand heeft ongeveer 10.000 hectare getroffen en duizenden mensen, waaronder bewoners en kampeerders, moesten het gebied verlaten. Meer dan 400 mensen zijn al geëvacueerd. In totaal zijn er zo'n 40.000 mensen in het zuidwesten van Frankrijk geëvacueerd. Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, wat leidde tot een brand. De gouverneur van de regio Leningrad, Alexander Drozdenko, meldde dat zeker 50 drones de stad bereikten. Rusland heeft in totaal 571 Oekraïense drones neergehaald. De aanvallen waren gericht op opslagplaatsen van de Russische online winkel Wildberries. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is 1 dode gevallen en zijn 34 mensen gewond geraakt, waaronder 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden oud. Gouverneur Ivan Fedorov meldde dat het Russische leger 5 bommen op de stad afvuurde, waardoor woongebouwen en een privékliniek schade opliepen. Zaporizhia is regelmatig het doelwit van aanvallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Kura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden... of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Joris Leer.
8: Ja, zeg van harte, goedemorgen. Michael McDonald is hier.

worden momenteel door grote belangstellings en er extra shows aan toegevoegd. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Bulgarije, Hongarije en Curaçao. Ja, hij staat op het Curaçao Noordje Jazz Festival, deze Sean Paul. Daar gaat hij het dak van het WTC-parkeerterrein afrokken. Dat weet je nu al wel te voorspellen natuurlijk. Hè. Hele gave show gaat hij neerzetten. Sean Paul is nog lekker onderweg. Is in interviews een moeilijke te bereiken persoon, begreep ik. Gooit weinig van zijn privéleven in de openbaarheid. Des te meer een spannende act om naar te gaan kijken. Deze versie van het Curaçao Noordje Jazz Festival. Ga dat vast maar blokken in je agenda. Het eerste weekend van september. En weet zeker dat je vooraan staat bij Sean Paul. Deze komende weken blikken we vast lekker een klein beetje vooruit naar het Curaçao Noordje Jazz. Met veel artiesten op de radio die daar dit jaar te vinden zijn. Op 103.1 FM, nu uit volle borst met George Michael.

Paradise en Anesthesia. Goedemorgen, Buenos Dias, vrijdagochtend. Zo direct naar het laatste Paradise FM nieuws. En we komen te spreken met Nelly Rosa voor de ochtendkrant. Ja, ze is er niet bij fysiek in de studio. Ze is op een journalistieke retraite, / cursus, / conferentie. Enfin, we gaan dat zo meteen wel van de horen. Net als het laatste nieuws uit de

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Hey, chi vuole pane de momaggi? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con sticker blu. Brasa de momaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax the special match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi da facile vota partecipa. Fans nan di banda riba te banda bo, bin join e hola blu.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
7: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
8: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: half acht. Brandstof- en watertarieven dalen. Stroom stijgt nauwelijks. Goedemorgen. Goed nieuws aan de pomp voor automobilisten. Vanaf aankomende dinsdag 28 juli worden benzine en diesel goedkoper. Dat komt door dalende prijzen op de internationale markt. Maar de stroomrekening valt binnenkort wel wat hoger uit. Dat meldt toezichthouder RAK. Een liter benzine daalt met bijna 12 cent, van 2,66 naar 2,54. Diesel wordt iets meer dan 2 cent goedkoper en gaat van 2,16 naar 2,13 per liter. Ook bij de nutsvoorzieningen verandert er het een en ander per 1 augustus. Het watertarief daalt heel licht. Bij een doorsnee verbruik betalen huishoudens vanaf augustus ruim 13,57 per kubieke meter. De stroomprijs die gaat juist licht omhoog. Van bijna 70 cent naar ruim 71 cent per kilowattuur. En er geldt per direct een totaal importverbod op alle levende bananenbomen uit Venezuela. Dat geldt zowel voor eetbananen als bakbananen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur wil zo voorkomen dat de verwoestende plantenziekte Panama-ziekte naar Curaçao overwaait. Venezuela heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat de agressieve bodemschimmel in meerdere staten is ontdekt. De schimmel tast de wortels van bananenplanten aan, waardoor ze afsterven. Er bestaat op dit moment nog geen geneesmiddel tegen deze ziekte. En tot zover, meer hierover en ander nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Zo, dat was een bevalling, dat nieuws, Nelly. Vind je dat ik het goed deed?
2: Heel goed.
0: Ja, oké. Okay. Mooi, dan doe ik het maandag weer. Vind je dat goed?
2: Prima.
0: Ja. Nee, Nelly Rosa, live vanuit Bogota, want je bent weer op een journalistieke retraite getrokken.
2: Wat is het festival Gabo? Dat er jaarlijks hier plaatsvindt. En dan komen echt journalisten vanuit het hele Latijns-Amerika, maar ook uit Europa, Amerika, komen dan samen. En dan leren we onder andere over AI en mensenrechten.
0: Oh ja, ja, ja. En de journalistieke vrijheid, weten die Amerikaanse journalisten daar ook wat over te vertellen? Of?
2: Nou, het zijn niet zozeer journalisten uit Amerika, maar vooral de instituten, zoals het Pulitzer Prize Institute en andere die dus wel journalistiek hoog in het vaandel hebben.
0: Ja, ja, ja. Ik gok zomaar dat de persvoorlichting van de White House daar niet aanwezig is.
2: Ik weet niet of ze hier binnenkomt.
0: Hey, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten, want die worden ook in Bogota bezorgd. Hè?
2: Ja, nou, in de extra een artikel over een goedhartige automobilist die is neergestoken en beroofd door een lifter. Een behulpzame automobilist die was dus een slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving in Coraalspecht. Nadat een lifter hem dus meevroeg in zijn auto en die werd dus naar een doodlopende straat geleid.
0: Nee,
2: het was gisterochtend vond dit dus plaats en die passagier gaf dus vervolgens allerlei aanwijzingen en liet dus de bestuurder door verschillende straten rijden om uiteindelijk uit te komen in een doodlopende steeg. En vervolgens, ja, toen sloeg de situatie om. De verdachte trok een mes en stak de bestuurder in zijn zij. En onder zware bedreiging moest dus moest de slachtoffer al zijn persoonlijke bezittingen en de autosleutels afgeven. En vervolgens stapte de overvaller uit en sloeg hij te voet op de vlucht.
0: Jezus, wat een idioot ben je dan.
2: Ja, het is heel stom. En ook heel zielig voor die man die iets goeds wilde doen en vervolgens dan wordt neergestoken.
0: Ja.
2: Nou, de politie heeft natuurlijk deze zaak in onderzoek. Op de voorpagina van het Antilliaanse Dagblad zie je een foto van een kraan 7 die dus nu wordt ontmanteld bij het dok. Bij onze scheepswerf zijn er heel veel plannen om te moderniseren en natuurlijk ook om weer concurrerend te zijn.
0: Ja.
2: Deze kraan 7 die is al sinds de jaren 80 in gebruik. En ja, als je 40 jaar zo'n oude kraan gebruikt, is inderdaad toe aan vervanging. En dit is de eerste van de 5 kranen die daar moeten komen. Maar voor de tweede fase zijn ze nog op zoek naar financiering.
0: Ja.
2: Voor de overige 4 kranen. Maar deze nieuwe moderne kraan, althans, er is een nieuwe moderne kraan gekocht. En die wordt dus later daar geplaatst. Ja. Maar nu zijn ze dus bezig met de ontmanteling.
0: Oude tangen. In ieder geval, als ze 40 zijn, dan moet je ze vervangen, hè?
2: Zeg dat maar niet tegen Nicole. Wanneer wordt zij 40?
0: Ander nieuws uit de kranten.
2: Ja, in het vonnis, in de familie is door het gerecht in belastingzaken in het gelijk gesteld. Nadat ze een conflict hadden met de Belastingdienst. Want de familie was vanuit Nederland naar Curaçao verhuisd. En je kon dan je inboedel, kan je dan belastingvrij dan invoeren. Alleen hun camper, daar heeft de belastinginspecteur, of althans de Belastingdienst, wel 17% invoerrechten over berekend. En dat hebben ze dus aangevochten. Want ze hadden zoiets van, ja, maar ik moet eerder bijzeggen. De Belastingdienst zag die camper als een bestelwagen, oftewel een bedrijfswagen. Ja. Maar die familie zei, nee, dat we gebruikten die camper toen we in Nederland woonden, dan gewoon om op vakantie te gaan met het hele gezin. Of om naar festivals te gaan. Dus het wordt echt niet gebruikt voor. Het wordt alleen maar voor privéredenen gebruikt. En ook op Curaçao hebben ze er een manier voor gevonden om hem goed in te kunnen zetten. Want die familie is naar Curaçao teruggekeerd om voor een dementerende moeder te zorgen. Of althans voor de moeder van een van die partners. En dan gaan ze dus geregeld naar het strand. En dan om even tot rust te komen, dan trekken ze zich terug in de camper. En dat werkt voor hun heel ideaal. En de rechter heeft dan ook gelijk gegeven en gezegd dat het niet gaat om een bedrijfswagen, maar gewoon om een voertuig van de familie. Ja. Dus deze omgebouwde Ford Transit Connect, daar hoeft dus geen invoerrechten meer over worden gegeven. Dus die krijgen die 17% terug.
0: Oké, dat loopt aardig op.
2: Ja, en verder in de krant ook nog een bericht over dat de ombudsman binnenkort een rapport gaat uitbrengen over het feit dat de overheid vonnissen regelmatig niet uitvoert. Want uit een enquête onder ambtenaren, daar hadden we het laatst ook nog over, want de ombudsman die deed een oproep aan ambtenaren om zich te melden als bleek dat een vonnis niet werd uitgevoerd of geen gevolg aan werd gegeven door hun werkgever, in dit geval dan de overheid. Ja. Nou, en uit dat enquête blijkt dus dat het negeren van rechtszaken die door personeel zijn gewonnen niet alleen financiële, maar ook zware sociale en psychologische gevolgen heeft. En volgens de ombudsman, Kersley Constitution, komen het rechtssysteem en ook de trias politica onder druk te staan als de overheid uitspraken van de rechter als optioneel beschouwt. En soms zijn er wel geldige redenen voor vertraging, maar de wet biedt genoeg middelen om hierover te communiceren. Nee. In constitution. De ombudsman vindt dus gewoon dat de staten ook.
0: Mag ik de zin nog afmaken?
2: Ja, oké. Nou, Constitution vindt dus dat de staten ook gewoon hun werk moeten uitvoeren. En dat ze de overheid hierop moeten controleren om zo de democratische balans te bewaren. Hé, maar ik heb nog niet eens het leukste nieuws kunnen melden. Mag dat nog? Over die elektrische lesauto?
0: Rakai
2: Curaçao is dus een rijschool. En ze hebben dus een samenwerking met een dealer van Chinese elektrische wagens. Ja. Hebben ze dus nu de eerste volledig elektrische lesauto geïntroduceerd op het eiland.
0: Oh.
2: En de rijschool wil dus hun leerlingen niet alleen de verkeersregels aanleren, maar ook voorbereiden op moderne mobiliteit. Want we weten, steeds meer mensen schaffen een elektrische auto aan.
0: Ja.
2: En de leerlingen, of althans hoe noem je dat, de kandidaten, die leren dus het verschil tussen een traditionele auto die op fossiele brandstof rijdt en ook van een elektrisch voertuig. Want er is een enorme verschil, zoals je zelf weet, de directe reactiesnelheid van de motor en natuurlijk ook efficiënt energieverbruik.
0: Ja, ja, ja.
2: En
0: wat heel positief en prettig is, nooit meer langs de pomp. Ik heb echt al in geen weken meer zo'n gore, penetrante benzinelucht in mijn neusvleugels gehad.
2: Ja, maar toen ik rijlessen nam, dan nam mijn rijinstructeur me niet mee naar de pompstation om te tanken.
0: Nee, dat hoort er ook bij.
2: Nee.
0: Dat zouden ze wel moeten doen als je kijkt hoeveel mensen over die kwaliteiten beschikken om te tanken. Dat gaat je verbazen, heel weinig mensen daar een beetje kennis van hebben.
2: Hoe slecht kan je tanken?
0: Nou, door bijvoorbeeld
2: kan je fout doen?
0: De tankslang niet uit je gat te halen voordat je wegrijdt.
2: Dat gebeurt toch zelden?
0: Goed, maar oké, een elektrische lesauto, dat klinkt goed. Ja, maar mag je dan ook daarin afrijden en dan alsnog in een benzineauto gaan rijden? Of is dat dan niet de bedoeling?
2: Nou, dat staat, zie ik hier niet precies in staan, maar het gaat als je moet schakelen. Je hebt toch apart, hè? Want je hebt natuurlijk. Vaak zijn elektrische auto's toch ook gewoon van die elektrische wagen, dat je niet hoeft te schakelen. Dus dan kan je dus wel dat afrijden. Ja, het is automatisch. Dus je kan erin afrijden Dat hebben we toch onlangs is dat geïntroduceerd. Ja. Dus ja, het is mogelijk.
0: Nou, wat goed.
2: Dat je dan zo'n automaten schrijfbewijs krijgt.
0: Nou, wat fijn. Ik kan het iedereen aanraden. Het is fantastisch.
2: Niet zozeer, dit is mijn automaat. Ja.
0: Goed, alright. Nou, mag ik je danken, Nelly Rosa, vanuit Bogota.
2: Dienade.
0: Wat ga je vandaag eigenlijk doen? Nog even kort.
2: Ik heb straks een masterclass over hoe je kunstmatige intelligentie verantwoord kunt inzetten in de journalistiek.
0: Kan dat?
2: Ja, dat kan.
0: Oh, okay. Nou, dan moet je me zo meteen.
2: Ik zal je maandag wel eens over vertellen.
0: Als je terug bent, er maar even over bijpraten. Ja. Goed, dan hebben wij. Thanks, goed weekend daar.
2: Fijn.

Weet je wie er een superstar is? De 100-jarige Gloria. Ze stond de afgelopen week in het Antilliaans Dagblad met een pagina groot interview over haar leven. 100 jaar op deze aardbodem. En ze had nog een aantal wensen, gaf ze aan in dat interview. Waaronder op vakantie gaan en een telefoon om met haar familie te bellen. Nou, dat laatste is, die wens is uitgekomen. Samen met de vrienden van Flow en Curaçao te Koop hebben wij haar van de week een gloednieuwe telefoon gebracht. Met een abonnement daarop, zodat ze met haar hele familie all over the world kan gaan bellen de hele dag. Dat filmpje, daar hebben we een filmpje van gemaakt natuurlijk. Dat staat op onze social media, op onze Facebook en Instagram. Dat gaat als het hier leert. Mensen zijn ongelooflijk onder de indruk van Gloria. Die 100 jaar, dus 100 jaar, moet je je voorstellen. 100 jaar, geboren in 1926. Krankzinnig lang op deze aardbodem. En dat gaat als een lopend vuurtje. Het is prachtig om te zien. Mensen zijn er ontroerd door en dat snap ik ook wel. Het is echt een hartverwarmend filmpje. Maar ik kan je wel vast verklappen dat daar een vervolg aan gaat zitten. Aan het verhaal van Gloria en haar wensen. En dat vervolg dat gaat vandaag of anders morgen online komen te staan. Kun je er van meegenieten. Maar die telefoon en het abonnement is niet het enige wat Gloria toch onverwachts nog op haar 100-jarige leeftijd tegemoet kan gaan zien. Meer erover later. Vrijdagochtend, Paradise FM. En Anouk is hier. Pak die luchtgitaar maar even op schoot. Want Nobody's Wife hoor je nu.

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Mijn naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. Het nationale elftal van Curaçao is ingedeeld in groep A van de hoogste divisie in de CONCACAF Nations League. De ploeg speelt tegen Costa Rica, Haiti, Trinidad en Tobago, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. De wedstrijden vinden plaats in september en oktober. Een goede prestatie kan leiden tot kwalificatie voor de Gold Cup van 2027. Er geldt per direct een importverbod op alle levende bananenbomen uit Venezuela. Dit besluit is genomen om de verspreiding van de plantenziekte Panama-ziekte naar Curaçao te voorkomen. Deze ziekte, veroorzaakt door een bodemschimmel, tast bananenplanten aan en kan grote schade toebrengen aan de lokale landbouw. Venezuela heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. De Spaanse premier Pedro Sanchez noemt de bosbranden in Spanje een dramatische situatie. De overheid zet alle mogelijke middelen in om de branden te bestrijden en heeft de Europese Unie gevraagd om 4 blusvliegtuigen. Griekenland heeft al 2 blusvliegtuigen toegezegd. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en ongeveer 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar een gebied van 32.000 hectare is getroffen. Mensen worden per boot geëvacueerd vanaf het schiereiland bij Lège Cap Ferret vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux. De brand heeft ongeveer 10.000 hectare getroffen en duizenden mensen, waaronder bewoners en kampeerders, moesten het gebied verlaten. Meer dan 400 mensen zijn al geëvacueerd. In totaal zijn er zo'n 40.000 mensen in het zuidwesten van Frankrijk geëvacueerd. Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, wat leidde tot een brand. De gouverneur van de regio Leningrad, Alexander Drozdenko, meldde dat zeker 50 drones de stad bereikten. Rusland heeft in totaal 571 Oekraïense drones neergehaald. De aanvallen waren gericht op opslagplaatsen van de Russische online winkel Wildberries. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
7: Quatre Vents.
8: Dat is Frans, 80.
7: Frans is 80?
8: Wie is Frans?
7: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
8: Dat is ook weer Frans.
7: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
8: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
7: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
8: Ga je weer?
7: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
8: Quatre Vents.
7: Exactement.
9: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
10: Oh, buurman, wat doet u nu?
11: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
10: Maar bedoel je?
11: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
10: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
11: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
10: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
11: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
10: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: Mark Anthony hoorde je op Paradise FM. Goedemorgen, buenas dias. Het is 8:11. Maand geleden, 24 juni, vandaag precies een maand geleden, vond er een aardbeving plaats met de kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Dat was de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan een eeuw. Het getroffen gebied werd in 39 seconden volledig door elkaar geschud. En kort daarna volgde een tweede schok met een magnitude van 7,2. Hele dorpen, steden, flatgebouwen zijn daarbij ingestort. Daar zijn tot dusver duizenden mensen bij omgekomen. Nog veel meer mensen zijn dakloos geraakt. We hebben hier op Curaçao er veel van meegekregen. Het trilde hier ook een beetje. Op sommige plekken dan. Sommige mensen hebben het gevoeld, andere dan weer niet. De weken daarna zagen wij hier af en aan vliegen helikopters van de Amerikaanse luchtmacht, van de marine, om hulpgoederen te brengen. Maar de laatste tijd lijkt het weer een beetje rustig te zijn als het gaat over het brengen van hulpgoederen naar Venezuela. Er zijn nog wel initiatieven om de mensen daar te ondersteunen, een hart onder de riem te steken. En een daarvan is in Sambil. Daar wordt eigenlijk sinds de 24e van juni zo'n beetje, wordt daar van alles ingezameld. En vanuit die organisaties die dat doen is Blanca aan de telefoon. Bon dia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een maand later, hoe staan we ervoor momenteel, Blanca?
1: Nou, Joris, we hebben best veel al bereikt. In de zin van dat wij al inmiddels meer dan 4 keer zijn boten vanuit Curaçao naar Venezuela gegaan om de goederen die wij hebben gekregen over te brengen. Even terug wat jij net wat jij zei, van hoeveel mensen zijn nou dakloos in deze tot nu toe al bekend. Mm-hmm. Er zijn ongeveer 18.000 mensen dakloos geworden.
0: Zo.
1: Naar het gevolg van de zware aardbeving. Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is vreselijk. Dus meer dan 18.000 mensen zitten nou zonder onderdak.
0: Ja. En ook zonder familie, hè, want dat moeten we ook niet
1: en
0: vergeten.
1: Zonder familie.
0: Er zijn duizenden zijn erbij omgekomen ook nog. En nog duizenden vermist. Hoe staan die cijfers?
1: Ja, het

0: die nog niet kunnen vinden.
1: Nee.
0: Dat is echt niet normaal. Dus er worden ook, nou wordt het nu al gezegd, dat meer dan 20.000 mensen tijdelijk in kampen leven, als familie zeg maar. Allemaal dat iedereen, ja, iedereen samen daar. Er is geen ruimte om zoveel mensen erbij te houden.
1: Nee.
0: En de hulp komt heel langzaam. Dus we zijn ook daarmee bezig. En vanuit Curaçao, deze inzamelactie die wij inderdaad bijna 4 weken geleden zijn gestart.
1: Mm-hmm.
0: Op zoek gegaan naar meer steun. Waar kunnen wij het meest hulp gaan vragen? En waar kunnen wij nog meer betekenen voor deze mensen? Wij hebben ook heel veel organisaties die ons wekelijks ondersteunen. Als ik kijk bijvoorbeeld de stukje van de dierenleed, hebben wij Rescue Pau Curaçao, heeft wij ontzettend veel geholpen.
1: Ja.
0: En via Rescue Pau zijn andere organisaties zoals Dierenlood en House of Animals,
1: mm-hmm,
0: die inmiddels hebben toegezegd voor donaties om ook de stukje van de dierenleven daar op te pakken.
1: Ja, ja, ja.
0: We zijn ook vreselijk veel dieren die nog steeds rondlopen, zwerven van waar is mijn familie. En sommige natuurlijk hebben ze geen familie meer.
1: Nee.
0: Dus daar moeten wij ook aandacht besteden.
1: Ja, ja, jeetje, maar goed, de mensen die hebben het natuurlijk ook hard nodig daar de hulp. Ik heb een beetje het idee dat die hulpacties en zo, ja, die zijn een beetje in elkaar gedonderd. Hè. Er wordt maar weinig meer gedaan, heb ik het idee hoor. Maar misschien zit ik er volledig naast. Hoe zie jij dat?
0: Nou, wat wij in de laatste week merken is dat er, het is wel met heel veel enthousiasme begonnen, deze actie vanuit de Sambil. En heel veel mensen zijn naar ons toegekomen.
1: Ja.
0: Maar in de laatste 2 weken merken wij dat de aandacht steeds lager wordt.
1: Ja.
0: Wat ik ook heel jammer vind, is dat verschillende organisaties, en dat ga ik wel ook noemen, de Rode Kruis is ook bij ons op bezoek geweest.
1: Ja.
0: En ze hebben toen ook doorgegeven dat ze gingen ons deze actie zouden overnemen, want dat is eigenlijk hun werk.
1: Mm-hmm.
0: En tot nu toe hebben wij geen enkele reactie meer gekregen. En dat vinden wij heel jammer.
1: Ja.
0: Maar wij weten, wij kennen de Rode Kruis als een organisatie die vaak in dat soort rampmomenten helpt. Maar waarom nu wordt zo traag? Waarom wordt er niet meer hier actie ondernomen? Want de mensen die nu vanuit de Sambil mee bezig zijn, zijn allemaal vrijwilligers die ook een werk hebben. En naast werk gaan ze gewoon daar helpen om de goederen te verzamelen,
1: ja,
0: of sorteren en te voorbereiden.
1: Het,
0: om naar Venezuela, ja, te sturen.
1: Blanke, kan het, ik zit eventjes te na te denken over die drop in de belangstelling. Kan het komen omdat mensen zich een beetje afvragen van komt het wel bij de juiste mensen terecht?
0: Ik denk van wel, ja, natuurlijk. En dat is logisch, want in het verleden hebben wij ook gezien dat in soort situaties wordt ook heel veel geld ingezameld. En niet altijd is zichtbaar waar het geld of waar de hulp, financiële hulp, naartoe gaat.
1: Nee.
0: Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn nu een beetje sceptisch, zou ik kunnen zeggen. Over, ja, gaat dat het geld of gaat dat het financiële hulpmiddelen naar de juiste mensen? Nou, dat is juist wat wij aan het doen zijn. Want als je kijkt, het zou wel mooi zijn dat de mensen 1 keer op een woensdag bijvoorbeeld naar de Scharlo, naar de haven van Scharlo gaan.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn 2 boten die elke woensdag beschikbaar hebben zich gesteld om de goederen. Meer dan, afgelopen woensdag bijvoorbeeld, zijn 36 pallets, meer dan 400 dozen zijn ze naar Tucacas, naar de buurt van Falcón gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En de varen ongeveer 10, 12 uur naar de kust. En daar in de kust komen onze, ja, wij noemen onze partners in crime daar. Die zorgen echt. Ja, in de zin van, die zijn onze ogen daar. En die helpen ons ontzettend veel om de goederen naar de juiste plekken te brengen.
1: Ja.
0: Kijk bijvoorbeeld de stukje van Falcón bij Tucacas, daar is ook een rampgebied geweest. Yaracual, er zijn verschillende kleine dorpen waar de hulp niet komt. En La Guaira natuurlijk is de Ground Zero area. Daar is nog steeds heel veel hulp nodig. Dus in die zin, ja, er wordt minder. Maar juist dat soort momenten die bijvoorbeeld jij ons nu de kans geeft om opnieuw aan de mensen te roepen van help ons om deze doelen te gaan bereiken, aan de mensen te gaan helpen.
1: Ja.
0: Ga ik ervan uit dat er wel respons zou kunnen krijgen.

0: tot slot, Blanca, jij gaat zelf volgende week ga je die kant op naar Venezuela om te inspecteren of het ook daadwerkelijk bij de juiste mensen terechtkomt, toch?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. We zijn een best een grote team en niet iedereen is nou momenteel is mogelijk om daar naartoe te gaan. Dus ik heb me wel beschikbaar gesteld om daar naartoe te gaan, om met deze mensen die daar ons helpen ook te helpen en een gaantje te geven, maar ook te zien waar onze goederen zijn gegaan, ook naar de plekken waar de mensen zijn naartoe gegaan, ook daar naartoe gaan en kijken van oké, wat hebben wij nog meer nodig? Dus het is heel belangrijk dat deze mensen ook ons zien, waar is Curaçao, want de hele hulp die vanuit Curaçao gaat, wordt daar aangeboren aan de mensen weten van oh, Curaçao, aan wie van Curaçao, wie zijn alle mensen? Dus ik ga in die zin mensen daar vertegenwoordigen van hier, om te zeggen van wij vergeet jullie niet. Ja. En ook de stukje van de dieren, want dat vind ik ook een heel belangrijk aspect waar onze donateurs nu ook vragen van ga eventjes kijken wat nog meer nodig is.
0: Juist. Blanca, thanks voor je verhaal en zet hem op. Laten we hopen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan die humanitaire ramp daar bij onze buren.
1: Ja, dat hopen wij ook. En dankjewel voor de kans.
0: Yes, geen enkel probleem. Bon weekend.
1: Bon weekend.
0: Ciao.

0: bij jou op deze vrijdagochtend. Een beetje druilerig, hè? Het begint hier aan de schotten, gaat weg een beetje te regenen. Goed, zeg, zometeen de zon door je speakers van Nelly Furtado. En ook de Communards, die ga je horen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: pone de bomaci. Pasta Carrefour. E chat tura produkto nan cu sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momentul special. Carrefour extra pizza pe compartir în grup. E classic tea pa relax después de match. Cumpra 3 of mas e bota un ticket cu chance pa gana premio tursima. Asira facil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bou. Bin join e ola blau.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to

0: half negen. Brandstof- en watertarieven dalen. Stroom stijgt nauwelijks. Goedemorgen. Goed nieuws aan de pomp voor automobilisten. Vanaf aankomende dinsdag 28 juli worden benzine en diesel goedkoper. Dat komt door dalende prijzen op de internationale markt. Maar de stroomrekening valt binnenkort wel wat hoger uit. Dat meldt toezichthouder RAK. Een liter benzine daalt met bijna 12 cent, van 2,66 naar 2,54. Diesel wordt iets meer dan 2 cent goedkoper en gaat van 2,16 naar 2,13 per liter. Ook bij de nutsvoorzieningen verandert er het een en ander per 1 augustus. Het watertarief daalt heel licht. Bij een doorsnee verbruik betalen huishoudens vanaf augustus ruim 13,57 per kubieke meter. De stroomprijs die gaat juist licht omhoog. Van bijna 70 cent naar ruim 71 cent per kilowattuur. En er geldt per direct een totaal importverbod op alle levende bananenbomen uit Venezuela. Dat geldt zowel voor eetbananen als bakbananen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur wil zo voorkomen dat de verwoestende plantenziekte Panama-ziekte naar Curaçao overwaait. Venezuela heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat de agressieve bodemschimmel in meerdere staten is ontdekt. De schimmel tast de wortels van bananenplanten aan, waardoor ze afsterven. Er bestaat op dit moment nog geen geneesmiddel tegen deze ziekte. En tot zover meer hierover en ander nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM.
0: Yes, van harte goedemorgen. Nelly Furtado zo meteen naar de Communards.

0: vrijdagochtend toch nog het zonnetje door je radio van Nelly Furtado. Turn off the lights. Het is bijna 9:15, hoog tijd voor...
1: Het Lora Woord van de Dag.
0: Vandaag zonder Nelly Rosa, want die zit in Bogota voor een journalistieke bijeenkomst. Een cursus, een retraite, noem het maar hoe je het zou willen noemen. Daar zit ze maandag ook nog. Dinsdag is ze weer terug hier op de zaak. Maar wel even goed met het Lora-woord van de dag. Want ja, die kan ik zelf ook gewoon uit de Lora-app halen natuurlijk. Hè. Vandaag een woord wat je kan gebruiken voor dieren. Het is een dierennaam, maar het is ook een... Ja, is het een koosnaam? Het is misschien ook wel een koosnaam voor mensen. Ja, als jij een Champia bent, dan ben jij goed in heel veel dingen. Champia, dan ben je namelijk een duizendpoot. Duizendpoot, ja, een Champia. Nou, die kun je in je zak steken als dat vandaag tegen je wordt gezegd. Een bon Champia. Dan kun je van alles hartstikke goed. Woord van de dag kun je nalezen in de Lora-app. Gratis te downloaden in de App Store. Zeg Ed Sheeran zo meteen hoor je. Don't, na Dan Hartman op Paradise. I can dream about you.

La la la, Ed Sheeran op Paradise, waar je ze de hele dag mee ziet. Van A tot Z, heel de dag gaat volle borst. Zometeen naar de muziekquiz. Vandaag kans op een bon ter waarde van 500 gulden te bezetten bij Loods 1.

0: Paradise op 103.1 FM deze vrijdagochtend hoorde je Ilse de Lange.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met vandaag kans op een, geen diner, maar een... Nou, een bon om jouw diner thuis wat op te fleuren. Want er gaat 500 piek uit te besteden bij Loods 1. Een prachtige, leuke meubelhandel waar je van alles kan krijgen wat je hartje begeert. En 500 gulden is ook absoluut niet niks. Nou, luister even mee, wat is dit?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, is dat alles? Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-10-31.

luisteraars scoren ze erg hoog in de top 1031 dit jaar. Wellicht ook wel weer, hè? Wie zal het zeggen? De Eagles hoorde je op Paradise met het fantastisch fijne Hotel California. Zometeen nog meer lekkers op je vrijdagochtend van Donna Summer. Maar na en ook Snap komt eraan.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: 10. Proef met nieuwe ambulanceuniformen van start. Goedemorgen, het ambulancepersoneel op ons eiland krijgt mogelijk binnenkort een nieuw jasje. De ambulancedienst is gisteren gestart met een proefproject waarin een nieuw uniform wordt getest. Minister van Gezondheid, Tyrone Boekhout, was bij de lancering aanwezig. Hij sloot hier onlangs afspraken over tijdens zijn werkbezoek aan Nederland. Met het nieuwe model sluit Curaçao aan bij de uniformen die al gebruikt worden in Nederland, Bonaire en op Sint Maarten. En steeds meer inwoners van Curaçao hebben grote moeite om rond te komen. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de sociale enquête van statistiekbureau CBS. Vooral grote uitgaven zijn voor een ruime meerderheid onhaalbaar geworden. Zo geeft ruim 63% van de ondervraagden aan een buitenlandse vakantie niet meer te kunnen betalen. Ook voor nieuwe meubels of het aflossen van schulden heeft zo'n 64% van de huishoudens geen geld meer. En tot zover, meer hierover en ander nieuws lees je via paradisefm.cw.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Dit is Paradise FM.
6: Heel de dag uit volle
5: boord. Nu, Joris Reer.
0: Hey, zeg, buenos dias, goeiemorgen.

op Paradise 103.1 FM. Of via de website natuurlijk, paradisefm.cw. Kun je heel gemakkelijk meeluisteren via de webplayer. Of via de iPhone-app. Gratis te downloaden in jouw App Store. Volgende week volgt die voor Android trouwens. Dus dat is ook wel een moment om naar uit te kijken. Maar iPhone-gebruikers kunnen nu al de app downloaden van Paradise FM. Waarin je kan luisteren, kijken, nieuws kan lezen en onze stemmen als wekker gebruiken.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. Het ambulancepersoneel op Curaçao test binnenkort een nieuw uniform. Minister van Gezondheid, Tyron Boekhout, was aanwezig bij de lancering van het proefproject. 10 medewerkers, waaronder verpleegkundigen en chauffeurs, dragen de nieuwe kleding een maand lang. De uniformen zijn beter zichtbaar en zorgen voor een professionele uitstraling. Officiële invoering is gepland voor 2027, afhankelijk van de reacties. Het nationale elftal van Curaçao is ingedeeld in groep A van de hoogste divisie in de CONCACAF Nations League. De ploeg speelt tegen Costa Rica, Haiti, Trinidad en Tobago, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. De wedstrijden vinden plaats in september en oktober. Een goede prestatie kan leiden tot kwalificatie voor de Gold Cup van 2027. Dan nog internationaal nieuws. Na een richtingenstrijd binnen de Poolse rechtspopulistische partij PiS is er een definitieve breuk ontstaan. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst van de partij. Het conflict begon in maart toen partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar koos. De gematigdere vleugel, geleid door oud-premier Mateusz Morawiecki, verzette zich tegen deze beslissing. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, zijn samengevoegd tot één grote bosbrand. De brand is nog niet onder controle door de wind, droge lucht en het terrein. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Pedro Sanchez heeft de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. De Britse premier Andy Burnham is vandaag voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor Downing Street 10 in Manchester. Burnham noemde het een van de beste dagen van zijn leven en benadrukte dat de vestiging niet alleen een kantoor is, maar een kans om de regio's meer te betrekken bij het bestuur. Hij is van plan om elke week een dag vanuit Manchester te werken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
2: Ken je dat vrijdaggevoel? Nou, dat zit nu lekker in je lijf. En de beste muziek ooit gemaakt wordt gewoon altijd voor je gedraaid hier bij Paradise. Met Irene Cara. Dit is Fame. Bon dia.

Shakira te gast bij Jimmy Fallon en deed mee aan een persiflage over de hits Hips Don't Lie. Een soort van waarheidstest, haar heupjes moesten dansen. Nou, ik zou Lady Gaga wel willen zien met deze hit dan, Just Dance. Hoe zou Jimmy Fallon dat dan vertegenwoordigen? Ook Irene Cara na 10 uur met Fame. Wat een fijne muziek die dat vrijdaggevoel heerlijk ondersteunen. En dat ga ik gewoon blijven doen vanochtend tot aan 12 uur. Tot aan de lunchshow met Pepijn Bier en Broodspot. Ervoor zorgen dat die vrijdagflow op deze 24 juli... gewoon helemaal, maar dan ook echt helemaal compleet is. Dat gebeurt zometeen over 10 minuutjes met het item Jouw collega heeft geen idee. Als je nog niet weet wat het is, geniet er nog heel even van. Want deze maand dan... Houd het daarmee op. Wat zeg je nou? Ja, let maar eens op. Daarna ga ik op vakantie en dan staat er iets te gebeuren. Meer zeg ik nog niet. Maar ik beschrijf zometeen een knipoog en een herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit. En ik denk, ja, ondanks ondeugendheid, dat je hem wel een klein beetje herkent. Dus dat binnen 10 minuutjes naar Bruno Mars en Shaq.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven op Paradise FM. Maar Bruno, wees niet bang. De hemel, het universum, alles zit gewoon in je. Is feit, is geen fabel.
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Dat is net zo'n keiharde waarheid als dat het vandaag vrijdag is. 24 juli 2026. De dag waarop jouw collega geen idee heeft dat hij elke vrijdag precies hetzelfde kleine ritueel heeft waarmee hij onbewust afscheid neemt van de werkweek. Hij begint met nog één laatste check, pakt daarna een paar kleine dingen op en eindigt altijd met dat moment waarop hij zichtbaar ontspant. En wij als collega's zien dat patroon elke week terugkomen. Bijna alsof het op de klok de time is. Nou, hij denkt dat het spontaan gebeurt, maar wij weten beter. We zeggen niets, we laten hem, want dat moment van loslaten... Oh, ook voor ons. Dat is precies het moment waarop het weekend begint.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: damn. Is het gebeurd toen je jong was, of misschien zelfs op oudere leeftijd, dat je iemand zo leuk vond en niet kon krijgen? Oh, oh. Sophie B. Hawkins. And damn, I wish I was your lover, naar de Robbie Cray Band of Paradise. 103.9. Nou, zometeen krijg je iets wat je gewoon van mij, hup, voorgeschoteld krijgt. Hoef je geen moeite voor te doen, hoef je ook niet te missen. Je krijgt namelijk meer van dat vrijdaggevoel. Met de Cornels, Bruce Springsteen. En ja, de muziekquiz. Een lekker diner voor twee is er straks weer te winnen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw. Tough Strong Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: zelf. Proef met nieuwe ambulanceuniformen van start. Goedemorgen, het ambulancepersoneel op ons eiland krijgt mogelijk binnenkort een nieuw jasje. De ambulancedienst is gisteren gestart met een proefproject waarin een nieuw uniform wordt getest. Minister van Gezondheid, Tyrone Boekhout, was bij de lancering aanwezig. Hij sloot hier onlangs afspraken over tijdens zijn werkbezoek aan Nederland. Met het nieuwe model sluit Curaçao aan bij de uniformen die al gebruikt worden in Nederland, Bonaire en op Sint Maarten. En steeds meer inwoners van Curaçao hebben grote moeite om rond te komen. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de sociale enquête van statistiekbureau CBS. Vooral grote uitgaven zijn voor een ruime meerderheid onhaalbaar geworden. Zo geeft ruim 63% van de ondervraagden aan een buitenlandse vakantie niet meer te kunnen betalen. Ook voor nieuwe meubels of het aflossen van schulden heeft zo'n 64% van de huishoudens geen geld meer. En tot zover, meer hierover en ander nieuws lees je via paradisefm.cw.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: Betrouwbaar wonen in stijl.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Dit is Paradise FM.
3: Waar je ook geboren bent, als je je maar thuis voelt, hè?
4: Bruce Springsteen.

familiefeestjes, verjaardagen vroeger met vrienden en familie in de schuur. Daar werd hard muziek gedraaid, lekker gegeten en gedronken. En ook geschuifeld, de Cornels, 74-75. En ja, vroeger, in de jaren 70, toen schreef je nog een liefdesbrief van 3 kantjes. Spreide je er een wolkje parfum op en wachtte je een week op antwoord. Ja, en tegenwoordig stuur je een appje met een hartje en dan zie je meteen die 2 blauwe vinkjes. Hè. Ja, en 5 minuten later vraag je je af of de relatie al voorbij is. Misschien snapte David Bowie daarom al precies wat modern love was. Liefde is veranderd, maar ingewikkeld is het gelukkig altijd gebleven. Paradise FM met David Bowie en modern love.

0: Pink, dankjewel. Ik word er een beetje stil van, hoor.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
2: Die boodschap die trok ik eventjes naar me toe, omdat ik me er zelf lekker goed bij voel. Je hoeft niet alles te geloven wat andere mensen zeggen. Soms moet je het er even laten. Maar ja, als het je een mooi momentje geeft en een glimlach op je gezicht, gewoon lekker vooral blijven doen. Zo ook met de muziekquiz. Normaal gesproken is er een lekker diner voor twee te winnen, maar vandaag doen we daar niet aan. Wat? Hè? 24 juli 2026, wat kun je dan wel winnen? 500 gulden aan shoptegoed bij Loods 1 als je deze opgave weet te raden.
1: Van welke plaat is dit het intro?
2: Oh, dat is een instinkertje. Ja, die begon zo rustig dat intro. Hoor je dat? Viel je dat op? Het is iets kenmerkends van die plaat. De plaat komt uit de jaren... Jij weet het, dan weet je ook de titel en artiest. App dat naar 675-1031 en maak kans op die tegoedbon van 500 gulden bij Loods 1. Zou toch lekker zijn als je die wint?

0: buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Steeds meer inwoners van Curaçao hebben moeite om rond te komen. Uit de sociale enquête van het CBS blijkt dat meer dan 63% geen buitenlandse vakantie meer kan betalen. Ook voor nieuwe meubels en schulden heeft 64% geen geld. Alarmerend is dat 36% geen geld meer heeft voor gezonde voeding. Het ambulancepersoneel op Curaçao test binnenkort een nieuw uniform. Minister van Gezondheid, Tyron Boekhout, was aanwezig bij de lancering van het proefproject. 10 medewerkers, waaronder verpleegkundigen en chauffeurs, dragen de nieuwe kleding een maand lang. De uniformen zijn beter zichtbaar en zorgen voor een professionele uitstraling. Officiële invoering is gepland voor 2027, afhankelijk van de reacties. Dan nog internationaal nieuws. Na een richtingenstrijd binnen de Poolse rechtspopulistische partij PiS is er een definitieve breuk ontstaan. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst van de partij. Het conflict begon in maart toen partijvoorzitter Jaroslav Kaczynski de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar koos. De gematigdere vleugel, geleid door oud-premier Mateusz Morawiecki, verzette zich tegen deze beslissing. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, zijn samengevoegd tot één grote bosbrand. De brand is nog niet onder controle door de wind, droge lucht en het terrein. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Pedro Sanchez heeft de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. De Britse premier Andy Burnham is vandaag voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor Downing Street 10 in Manchester. Burnham noemde het een van de beste dagen van zijn leven en benadrukte dat de vestiging niet alleen een kantoor is, maar een kans om de regio's meer te betrekken bij het bestuur. Hij is van plan om elke week een dag vanuit Manchester te werken. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: in om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: En zo vriend van de show Ozzy Stoot, Kurt Nielsen en Billy Joel. Paradise.

0: en Kurt Nielsen op Paradise FM. She's so high. Maar hoe hoog ga je dan?
1: Paradise FM.
0: Word je euforisch, zweverig of misschien wel sterk opgewekt? Ja, ik heb er eens eventjes goed naar gekeken. Ik heb wat oorzaken gevonden om je lekker high te voelen, waar Kurt Nielsen het over had. De verliefdheid natuurlijk, ja, zeker weten, hoort in de top 5 thuis. Want je hersenen maken onder andere dopamine en adrenaline aan. Het effect wordt vaak vergeleken met een natuurlijke roes. Maar er zijn meer zaken voor dat euforisch gevoel. Cannabis natuurlijk, hè, veruit de bekendste oorzaak. Maar ook alcohol. In de eerste fase van een dronkenschap ervaar je ook vaak lichte euforie. Intensief sporten zorgt voor dat de neurotransmitters helemaal losgaan. De endorfines die gaan lekker gieren door je lijf. Nou, verliefdheid dus, maar ook de muziek. Want favoriete muziek kan het beloningssysteem en de hersenen activeren. Dat is toch even gaaf. Sommige mensen krijgen zelfs kippenvel of een gevoel van euforie door een bijzonder nummer. Het is maar even dat je het weet. Dus eigenlijk is muziek de veiligste manier om high te worden. Geen kater, geen buisluiter, hooguit een refrein dat de rest van de dag niet meer uit je hoofd wil. En laat het helemaal goed kunnen bij deze hit van Prince.

0: dat is het weekend wat voor de deur staat. Met The Weeknd en Daft Punk en I Feel It Coming Bay. Zijn zoren werken goed. Ja, dat heb je alweer door, hè. Het is vrijdag. En Ozzy is er ook bij.
1: Ozzy stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
0: En waar heeft onze vriend van de show weer lekker gewandeld deze week? Dat heeft alles te maken met Curaçao North Sea Jazz, wat eraan komt. Ja, het duurt nog eventjes, 3, 4 en 5 september. Paradise FM zendt live uit naar het World Trade Center in Piscadera Bay. Misschien ben jij er ook wel bij. Let sowieso op, want er gaat wat leuks gebeuren rondom al die live-uitzendingen en al die optredens die eraan komen. Maar Ozzy was een klein beetje nieuwsgierig deze week. En hij liep daar rondom Piscadera Bay, rondom het pand, World Trade Center. Liep daar eigenlijk het terrein, dat ligt zo'n kleine rotonde ervoor. Daar ging hij een paar keer rond. Maar,
1: Ozzy stoot zijn knie.
0: Ja, wat gebeurde daar eigenlijk? Wat oude die daar. 675-1031. Als je een idee hebt, het weekendgevoel giert door je lijf met het goede antwoord als je dat eventjes deelt met mij, met de rest van de luisteraars van de wereld. Dan heb ik zometeen de uitslag voor je en draai ik die plaat over een paar minuten na deze monsterhit. Michael Jackson. Dit is Beat It Up Paradise.

0: Ossie Stoot ook gedacht hebben toen hij afgelopen Biscadera B liep, hè?
1: Ossie stoot zijn knie. Ossie stoot zijn knie.
2: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Alleen, als je je ergens tegen iets hard stoot, beste Ossie, dan kun je denken dat je het kunt verslaan. Maar nee hoor, nou die pijn die zakt gelukkig uiteindelijk wel weg. Het viel allemaal mee. Maar op welke melodie oude hij? Dankjewel voor het appen, voor de leuke reacties op 675-1031. Over een plaat met minimalisme en ritmisch korte zangzinnen. Maar welke plaat is dat dan? Nou, dat is deze. 1987.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: proef met nieuwe ambulanceuniformen van start. Goedemorgen, het ambulancepersoneel op ons eiland krijgt mogelijk binnenkort een nieuw jasje. De ambulancedienst is gisteren gestart met een proefproject waarin een nieuw uniform wordt getest. Minister van Gezondheid, Tyrone Boekhout, was bij de lancering aanwezig. Hij sloot hier onlangs afspraken over tijdens zijn werkbezoek aan Nederland. Met het nieuwe model sluit Curaçao aan bij de uniformen die al gebruikt worden in Nederland, Bonaire en op Sint Maarten. En steeds meer inwoners van Curaçao hebben grote moeite om rond te komen. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de sociale enquête van statistiekbureau CBS. Vooral grote uitgaven zijn voor een ruime meerderheid onhaalbaar geworden. Zo geeft ruim 63% van de ondervraagden aan een buitenlandse vakantie niet meer te kunnen betalen. Ook voor nieuwe meubels of het aflossen van schulden heeft zo'n 64% van de huishoudens geen geld meer. En tot zover meer hierover en ander nieuws lees je via paradisefm.cl.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscuraçao.com.
5: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
6: Heb je het door? Ja, het is gewoon vrijdag, hè? En daarbij hoort de allerbeste muziek gemaakt die dat vrijdaggevoel extra ondersteunt. Rod Stewart en Tina Turner.

Paradise FM 103.1 met de jaren 90 muziek van de London Beats. Een decennium dat voelde als een tijd waarin alles net iets eenvoudiger leek. We maakten vrienden zonder wifi, verzamelden herinneringen in plaats van foto's. En op onze telefoon en muziek was de soundtrack van eindeloze zomeravonden. Eerste liefdes en dromen die nog alle kanten op konden. Nou, misschien missen we daarom niet alleen de jaren 90, maar vooral het gevoel dat erbij hoorde. En toch.

0: laat dat energetisch maar even van je afglijden allemaal, die negativiteiten. Ja, als je zo moe bent, Mary J. Blige, gewoon stoppen. Ja, stop met de piano spelen dan. German Jackson en Piers Doren, de vrolijkheid van die jaren 80 hit en de synthesizers. Daarvoor nog...
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: En die volgt door ook de lekkerste muziek te draaien, natuurlijk richting 12 uur. En Pepijn Bierenbroodspot neemt je daarna mee. Maar eerst heb ik de pen de vrije hand gelaten, want ik zie, en als jij ook naar de klok kijkt, zie jij het ook, die zegt dat het bijna 12 uur is. Maar de keuken, die zegt iets anders. Daar sist namelijk al een pan. Daar wordt verse koriander fijn gehakt. Hij schuift een kok een bord naar voren, alsof het een klein kunstwerkje is. Buiten wacht een tafel met uitzicht op zee, waar de eerste slok koude aardbeien die limoentje de warmte van de ochtend wegspoelt. Oh, heerlijk is dat. Nou, de lunch die begint niet met een hap, maar met een geur. Want daar komt het eten. Gestoofde kruiden, warme rijst, knapperige groenten en fruit. Het smaakt alsof het net van de boom is geplukt. En nog voordat het bord leeg is, ontstaat dat zeldzame gevoel dat je nergens anders hoeft te zijn dan precies hier. Op Curaçao, met de wind in je gezicht en de middag die rustig wordt.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoek.

0: naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. Steeds meer inwoners van Curaçao hebben moeite om rond te komen. Uit de sociale enquête van het CBS blijkt dat meer dan 63% geen buitenlandse vakantie meer kan betalen. Ook voor nieuwe meubels en schulden heeft 64% geen geld. Alarmerend is dat 36% geen geld meer heeft voor gezonde voeding. Het ambulancepersoneel op Curaçao test binnenkort een nieuw uniform. Minister van Gezondheid, Tyron Boekhout, was aanwezig bij de lancering van het proefproject. 10 medewerkers, waaronder verpleegkundigen en chauffeurs, dragen de nieuwe kleding een maand lang. De uniformen zijn beter zichtbaar en zorgen voor een professionele uitstraling. Officiële invoering is gepland voor 2027, afhankelijk van de reacties. Dan internationaal nieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, waaronder 12 militairen. De aanval vond plaats met een voertuig vol explosieven dat op de ommuring van een beveiligingspost reed. 12 rebellen zouden zijn gedood als vergelding. De lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. Na een richtingenstrijd binnen de Poolse rechtspopulistische partij PiS is er een definitieve breuk ontstaan. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst van de partij. Het conflict begon in maart toen partijvoorzitter Jaroslav Kaczynski de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar koos. De gematigdere vleugel, geleid door oud-premier Mateusz Morawiecki, verzette zich tegen deze beslissing. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, zijn samengevoegd tot één grote bosbrand. De brand is nog niet onder controle door de wind, droge lucht en het terrein. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Pedro Sanchez heeft de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag.

0: Phil Collins in the air tonight. En wij zijn gewoon on the air this afternoon.
1: This is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Hij gaat eruit vandaag, mensen. Ja, ik niet. Ja, ik ga er ook wel weer uit straks na tweeën. Maar die prijs, die felbegeerde tegoedbon van Loods 1... die gaat er vandaag weer uit. 500 gulden. We spelen hem in de muziekquiz ergens in dit eerste uur. Zometeen de quote van de dag gaat ze over allerlei producten die je kan bestellen bij onder andere AliExpress en Temu. En die zijn, laat ik het netjes zeggen, behoorlijk slecht van kwaliteit. We nemen het nieuws door, zo rond 20 minuten voor 1. Dat doe ik met Joris Reer. En in het tweede uur hebben we de spotlight. Jennifer Lopez is jarig, dus die ga je zeker horen.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Maar eerst het nieuws uit Nederland. Natuurlijk met journalist van Hart van Nederland, Mark Kampers. Goedemiddag, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We hadden het een tijdje geleden over een vervelende, nare zaak. De dodelijke aanrijding van die 14-jarige Tamar uit Marken. De dader werd niet veroordeeld, want ja, hij zou dat niet expres hebben gedaan. De familie was meer dan woedend. Het Openbaar Ministerie gaat nu in beroep. Help me even, heb ik het goed samengevat, deze zaak?
2: Ja, je hebt het goed samengevat. De 14-jarige Tamar uit Marken die was een rondje gaan fietsen na een ruzie thuis. En vervolgens is ze aangereden door de verdachte Jamal T. uit Duitsland. Maar het verhaal is dat zij al op de weg lag toen ze werd aangereden. Vervolgens is die Jamal wel doorgereden en daar is dus wel veel kritiek op. Maar hij zegt zelf dat hij niet doorhad dat er een mens lag. Ja, dat was ook een best wel afgelegen weg daar. En nu gaat het Openbaar Ministerie toch een hoger beroep. En de nabestaanden die zijn toch wel voorzichtig opgelucht. Want zij zijn echt woest. Echt heel erg woest.
0: Ja, nou gaat het om niet dood door schuld. Het is niet opzettelijk. Waarschijnlijk heeft hij haar niet aangereden. Dus de straf die hij zal krijgen is misschien een voorwaardelijke straf of zo. Dus ik begrijp wel dat die ouders een soort van genoegdoening willen. Ja. Maar veel straf zal die meneer niet krijgen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar in ieder geval de ouders, wat jij zegt, die zijn echt woest. En die hebben echt zoiets van, ja, we worden gewoon in de steek gelaten, weet je wel. Zo voelt het voor hun. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uit gaat komen.
0: Europa staat in brand. Er zijn vreselijk grote natuurbranden in Zuid-Europa. We vernamen net dat er twee branden bij elkaar zijn gekomen tot een soort megabrand in Spanje. De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen blussen.
2: Ja. Ja, want in de regio Madrid in Spanje is inmiddels ook zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Dat betekent dat het leger de touwtjes in handen heeft daar om alles te coördineren. Er zijn inmiddels al 10.000 mensen geëvacueerd daar. En ook in Frankrijk zelfs 63.000 mensen geëvacueerd. Ja, en het is vakantietijd. Er zitten op dit moment heel veel Nederlanders in die gebieden. Ja. Dus ja, er is wel sprake van paniek. Ik las net een artikel bij de Telegraaf. En een stel uit Nederland zegt ook, ja, we zijn onze caravan verloren. En ze worden nu allemaal massaal opgevangen in een noodopvang.
0: Over blussen gesproken, een bericht wat mij opviel. De brandweer is het zat. Diefstal van levensreddende apparatuur. Er zijn allerlei inbrekers die stelen hele dure scharen bijvoorbeeld, om auto's te kunnen openknippen. Ja. Dat gebruiken ze waarschijnlijk voor inbraken. De afgelopen dagen was het 3 keer raak bij kazernes in Noord-Holland. In Broek in Waterland, Krommenie en Monnikendam. In Monnikendam verdwijnen allerlei levensreddende hulpmiddelen. Wat belachelijk.
2: Ja, er is eigenlijk sprake van een nieuwe trend. Want volgens de NOS is dit jaar al bij 35 brandweerkazernes in Nederland ingebroken. En zijn er ook allemaal spullen gestolen. Dus het lijkt alsof er gewoon een soort bende actief is. Maar ja, het is wel echt ernstig. Want als deze spullen verdwijnen, is eigenlijk een hele eenheid dus tijdelijk niet inzetbaar. En minuten kunnen natuurlijk het verschil maken tussen leven en dood. Dus dit gaat wel heel ver natuurlijk.
0: En het is dure apparatuur. Een hydraulische spreider of een schaar waarmee je dus zo'n auto kan openknippen, kost al snel meer dan 20.000 gulden. Dus

0: Ja, bizar, ja. En ja, de brandweer moet gewoon zijn werk kunnen doen. Dus, nou ja, goed, ik hoop dat ze de zaak hoog oppakken en dat de verdachten ook ja, gevonden worden.
1: Dan tot slot even terug naar die ja, zaak van die 18-jarige jongen die werd doodgeschoten in Nijmegen. Zijn familie zegt hij was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. Maar de burgemeester van Nijmegen, meneer Bruls, zegt nee, dat was geen willekeurig geweld.
0: Ja.
1: Volgens hem is er het nodige aan vooraf gegaan.
0: Ja, precies. Ja, hij zegt er is niet zomaar iemand gaan schieten. En er is dus wat aan vooraf gegaan. Maar wat dat precies is, daar wil hij niet verder op ingaan. Maar ja, we hoorden natuurlijk de familie die zei ja, er is hier sprake van zinloos geweld. Ja, het is wel vreselijk. Hè? Afgelopen dinsdag gebeurde dat in Nijmegen, in de buurt van de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Ja, is iemand dus gewoon koelbloedig op straat neergeschoten, 18 jaar, en is ook overleden. Moest ook gereanimeerd worden door de bezoekers van de Vierdaagse feesten. Dus de impact is enorm. En Bruls was best wel fel, net ook voor onze camera van Hart van Nederland. Hij zegt, ja, er is hier gewoon echt niet sprake van willekeurig geweld. Dus ja, ik ben benieuwd wat we hier binnenkort over gaan horen.
1: Ja. Wordt vervolgd. Ik wens jou voor nu, Mark Kampers, een bijzonder prettig weekend.
0: Ja, heel erg bedankt. En jullie ook daar op het eiland.
1: En wij spreken elkaar maandag weer.
0: Tot dan.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Soul Searcher, I Can't Get Enough. En dat denken heel veel mensen die aan het shoppen zijn bij AliExpress ook.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: AliExpress heeft van de Europese Commissie een boete gekregen van 550 miljoen euro. Volgens Brussel doet het platform onvoldoende om illegale en onveilige producten van de digitale schappen te weren. Denk aan speelgoed waarbij kinderhandjes bekneld kunnen raken, sieraden die te veel nikkel afgeven en allergische reacties kunnen veroorzaken, of opladers en stroomsnoeren met risico op een elektrische schok. Voor veel consumenten roept dat de vraag op: hoe voorkom je dat je zelf zo'n onveilig product koopt? Volgens retail-analyst Ed Sander ligt de oorzaak vooral in het verdienmodel van platforms zoals AliExpress. Zij kopen de producten niet zelf in, maar brengen Chinese verkopers en consumenten wereldwijd bij elkaar. Daardoor is kwaliteitscontrole veel lastiger. Bij een traditionele retailer selecteert de verkoper zelf zijn leveranciers en is hij ook direct verantwoordelijk voor wat er wordt verkocht. Op een marktplaats wordt die verantwoordelijkheid door het platform vaak bij de individuele handelaar neergelegd. Sander benadrukt dat dit probleem niet alleen bij AliExpress speelt. Het is zeker niet uniek. Je ziet het ook bij andere marktplaatsen waar externe verkopers actief zijn. Ook op het platform waar producten rechtstreeks vanuit China worden verzonden is de kans veel groter dat onveilige artikelen tussen aanbod terechtkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde eerder al dat meer dan de helft van het onderzochte speelgoed van buitenlandse verkoopplatforms niet voldeed aan de Europese veiligheidseisen. Daarbij werden onder meer losse onderdelen, magneten en lange koorden aangetroffen die verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen opleveren. Volgens de Consumentenbond zijn vooral elektronica, speelgoed, sieraden en cosmetica risicocategorieën. Veiligheid NL waarschuwt bovendien dat producten er betrouwbaar uit kunnen zien en goede beoordelingen kunnen hebben, terwijl ze toch niet aan de Europese veiligheidseisen voldoen. Ook het CE-logo biedt volgens de Consumentenbond en Veiligheid NL geen garantie. Bij veel producten brengt de fabrikant dat keurmerk namelijk zelf aan. Experts adviseren consumenten daarom goed te kijken naar de verkoper en alert te zijn op extreem lage prijzen. Ed Sander zegt daarover: kijk altijd wie de verkoper is. Is het een onbekende Chinese handelaar en is de prijs uitzonderlijk laag, dan is dat voor mij wel een extra reden om goed na te denken of ik het product wel wil kopen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Of die grote boete van de Europese Commissie echt tot veiliger winkelen leidt, is volgens Ed Sander nog afwachten. Zo'n platform kan denken, ja, vervelend, maar dat is de prijs van het zaken doen. Maar onder de Digital Services Act kunnen die boetes oplopen tot 6% van de wereldwijde omzet. En dan ga je het als platform wel degelijk voelen. Volgens hem investeren platforms wel meer in kwaliteitscontroles, maar zolang miljoenen externe verkopers actief zijn, uit China bijvoorbeeld, zullen onveilige producten nooit helemaal verdwijnen. Tja, we willen massaal heel veel spullen voor bizar weinig geld, maar vergeten dat goedkoop vaak duurkoop is. Dat zelf aanbrengen van zo'n keurmerk, zo'n CE-keurmerk, is natuurlijk een goedkope truc. En dat dacht me bij de groep Cheap Trick. Je hoort I Want You To Want Me. En dat roepen al die producten op de site van AliExpress ook. I Want You To Want Me.
2: I Want You To Want Me.

0: via paradisefm.cw. Tough Strong Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Curiel Spang, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
0: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Landskampioen CVV Inter Willemstad vliegt vandaag naar Trinidad en Tobago voor de CFU Club Shield. De club speelt zondag om 16:30 middags in de achtste finale tegen St. John's Sportsclub uit Antigua en Barbuda. Supporters kunnen de wedstrijd live volgen via YouTube. De vlucht vertrekt om 17:40 vanaf Hato. De Nederlandse overheid richt geen speciaal klimaatfonds op voor de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen na de klimaatzaak van Greenpeace op Bonaire. De eilanden zijn zelf verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen. Wel blijft Den Haag ondersteuning bieden en worden de eilanden betrokken bij de VN-klimaattop. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Een klein beetje geduld. Zometeen het lokale nieuws.

0: en Roses. Met patience. Een beetje geduld heb je soms nodig in het leven.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag, 20 minuten voor 1. Zometeen gaan we hem spelen, de enige echte muziekquiz. En dat gaat om een felbegeerde prijs. Namelijk om die waardebon, die tegoedbon van Loods 1, de woonwinkel Loods 1. De waarde van maar liefst 500 gulden. In de tweede uur natuurlijk het feel good nieuws. En we hebben de spotlights. Jennifer Lopez is vandaag jarig. En Linval Golding, hij is gitarist van The Specials. Dus je hoort dat nummer, weet je wel, met Rudy erin. En de verklaring ook wat die Rudy nou is. A message to you, Rudy. Maar wie is Rudy? Dat hoor je dus allemaal straks in het tweede uur. Nu eerst het lokale nieuws.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa is natuurlijk lekker met vakantie. Hij wordt in de middag vervangen door Arie Pieter Imhof vandaag te horen. Van 4 tot 6. Daarna natuurlijk onze eigen DJ Boogieman. Nu aan de lijn Joris Reer. Vandaag neem ik met hem het lokale nieuws door.
2: Hey Pepijn, hallo.
0: We beginnen eventjes met ons eigen lokale nieuws. Dat doen we nog een tijdje. We hebben namelijk een app en die kan je downloaden. De Paradise FM app. Nu alleen nog even voor de Apple gebruikers. Voor de iPhone mensen en trouwens ook voor de iPad mensen. Hij zit in de store en ik heb hem natuurlijk meteen gedownload. En hij is echt heel leuk. En je kan ook live naar de studio kijken. Kan je zien dat ik nu met mijn linkerhand beweeg. Ik weet zelf niet eens waarom.
2: Maar dit is niet alles, hè, Pepijn. Je kan hem ook op je Apple TV installeren. En dan kun je dus op je, nou ja, in mijn geval mijn nuchtere, schamele 75-inch televisie beeldbuis meekijken naar inderdaad hoe Pepijn zijn linkerhand omhoog steekt. Dus dat is fantastisch leuk, ja. Op Apple dus tot nu toe. Maar ik heb goede hoop dat na het weekend dat die voor Android ook online staan.
0: Ja, maar goed, in de Apple Store. En ik moet zeggen, gisteren had ik hem bij mij even aan de keukentafel. Gewoon via mijn telefoon en niet via mijn traditionele radio, die ik nog steeds heb, aanstaan. Paradise FM. Het klonk waanzinnig goed. Goede geluidskwaliteit.
2: Het is misschien nog beter dan via de ouderwetse radio.
0: Dat zou kunnen.
2: Dat heb je mij niet horen zeggen.
0: Nee, maar ik vond het inderdaad opvallend goed klinken. Goed, genoeg veren in onze eigen achterkant gestoken. We gaan het nieuws doornemen. Benzine en diesel zijn opnieuw goedkoper. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle benzine- en dieselrijders. Per dinsdag 28 juli, volgende week dinsdag dus, gaat de prijs voor een liter benzine van 2,66 naar 2,54 gulden. Dat blijft nog steeds behoorlijk prijzig trouwens. En diesel gaat van 2,16 gulden naar 2,13 gulden. Nou moet ik je zeggen, als ik de internationale ontwikkeling zie, denk ik dat het in augustus wel weer eens flink omhoog zou kunnen gaan.
2: Dat wilde ik net zeggen, Pepijn. Ja, want die prijzen zullen ze waarschijnlijk hebben vastgesteld voordat het nieuws van vanmorgen naar buiten is gekomen. Dat een vat ruwe olie weer boven de $100 is uitgestegen. Wellicht inderdaad volgende maand, over precies een maand, zitten wij ditzelfde gesprek te houden. Maar dan weer met stijgende prijzen. Helaas. Het zal voorlopig nog wel even roerig blijven op die markt.
0: Leidingwater wordt ietsje goedkoper. Dat scheelt niet heel erg veel. 1 cent per kuub namelijk. Van 8,43 naar 8,42. Stroom wordt dan weer wel duurder. Dat gaat van 59 cent per kilowatt naar 61 cent.
2: Ja. Een stijging. Kun je maar beter zonnepanelen hebben.
0: Ja, of elektrisch rijden. Nou is het misschien licht irritanter voor de luisteraar die het niet doet. Wij rijden allebei elektrisch en we hebben allebei zonnepanelen.
2: Ja, maar laten we daar vooral over ophouden.
0: Het Curaçao Medical Center ondersteunt het Horacio Oduber Hospital op Aruba tijdelijk bij de bereiding van risicovolle medicijnen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Die hulp is nodig omdat de bereidingsfaciliteit van het Arubaanse ziekenhuis voorlopig buiten gebruik is. Dus het CMC bereidt allerlei best gecompliceerde, maar nodige medicijnen voor de patiënten op Aruba. Dat duurt totdat een zogeheten nieuwe clean room op Aruba is gevalideerd. Dus gebruik kan worden en ook gebruikt zal worden.
2: Juist. Ja, en dan pittig nieuws voor als je van plan was om een nieuw stekje te importeren uit Venezuela. Dat is per direct verboden. Bananenstekjes of bananen importeren uit Venezuela. Er is daar een gekke ziekte wat rondgaat door gewassen. De Panama-ziekte wordt dat wel genoemd. En dat wil je niet hebben op je eiland. Want het is vrij lastig te bestrijden. Er is geen medicijn voor.
0: Nee.
2: Dus hebben ze daadkrachtig gezegd, jongens, vanaf nu mag je niks meer aan bananen uit Venezuela halen. Ik weet ook niet heel eerlijk in hoeveel, hoe grote mate dat momenteel gebeurde. Maar haal het maar niet in je hoofd, want dat is niet de bedoeling.
0: Nee, er zit een schimmelziekte in en die heeft een interessante naam. Tropical Race 4. Zou je eerder denken bij een voedselvergiftiging dat je Tropical Race 4 had. Maar dus zo heet die schimmelziekte. Werd in de jaren 70 voor het eerst vastgesteld in Azië. Dook in 2013 op in Afrika. En in 2019 bereikte de schimmel Latijns-Amerika. En het gebied van Latijns-Amerika is goed voor zo'n 2/3 van de wereldwijde bananenexport. Dus het is een nogal nare ziekte.
2: Ja. Hey, laten we tot besluit nog maar eens eventjes kijken naar de nieuwe uniformen. Althans, er gaat een proef beginnen onder het ambulancepersoneel.
0: Ja.
2: Met nieuwe uniformen die gelijk worden getrokken aan de andere landen in het Koninkrijk. Waardoor alle ambulancebroeders er over de eilanden en in Nederland precies hetzelfde bij gaan lopen. Nou vraag ik me af waarom dat een proef is en waarom dat niet meteen is doorgevoerd. Want je zou zeggen dat toch in die andere landen uitvoerig is getest en beproefd.
0: Jawel, maar een ambulanceuniform wat in de winter van Nederland goed functioneert zou hier nog wel eens te warm kunnen zijn, verzin ik ter plekke.
2: Ja, nou dat is zeker een ding. Maar goed, ja, Sint Maarten, Aruba, die hebben dat al wel ingevoerd. We gaan het zien. Ik hoop trouwens niet te veel.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Dat we dat afkloppen. Maar mocht je in de situatie terechtkomen dat je een ambulancebroeder tegenkomt, dan heeft hij vanaf volgende week een nieuw uniform aan. Dus niet schrikken, je wordt niet opgelicht. Het is geen nep dokter.
0: De nieuwe kleding is beter zichtbaar op straat. Dat is het voornaamste voordeel.
2: Ja, nou dat is fijn.
0: En tot slot de belangrijkste bijzaak. Het nationale voetbalelftal is ingedeeld in groep A van de hoogste divisie van de CONCACAF National League. Dat bleek uit de officiële loting. Die was gisteravond in Miami. Curaçao neemt het op tegen Costa Rica, Haiti, Trinidad en Tobago, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek.
2: Spannend.
0: Het begint allemaal in september en oktober weer. Hè. Dan gaan we weer genieten van voetbal.
2: Laten we hopen dat het dan allemaal nog net zo leeft als afgelopen WK, die Blue Wave.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Hey, ja. Joris, ik wens jou een bijzonder prettig weekend. Ga je wat leuks doen?
2: Nee, helemaal niks.
0: Hou we zo.
2: Lekker met de beentjes omhoog.
0: Uitrusten en naar je Apple TV kijken.
2: Ja.
0: Geniet ervan.
2: Ik hou je in de gaten, bierenbroodspot.
0: Ik zwaai nu naar je. Hey, tot maandag.
2: Jojo, later.

0: Ja, I can't wait for the weekend to begin. Ik heb er niet zo'n hele erge haast mee. Ik zit hier wel lekker. Maar voor Joris is het weekend al begonnen. Die was vanochtend natuurlijk ook weer vroeg bij. We gaan hem spelen. De enige echte muziekquiz.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag niet uit eten, maar een hele fel begeerde prijs. Hij is niet vreselijk moeilijk vandaag. Maar ik ga toch een aanwijzing zo meteen geven. Zal ik je eerst even vertellen wat je kan winnen? Nou, exact kan winnen. Een waardebon ter waarde van maar liefst 500 gulden... te besteden bij onze vrienden van Loods 1. Ik was er een tijdje geleden, ik was op zoek naar een lampenkap. Die zijn, dat is heel gek. Vroeger had je een winkel van Karin Henke. Lang geleden alweer inmiddels. En die maakte lampenkappen. Dus daar ging je naartoe, kocht je een lampenkap. Je hebt af en toe wel eens een lampenkap nodig, zeker ik. Want ik heb heel veel wind waar ik woon. En dan valt wel eens een lamp op. Krak, lampenkap weg. Ik heb jonge kinderen. Krak, kind tegen lampenkap. Lampenkap weg. Maar kon er geen vinden. Althans, ik kon wel lampenkappen vinden, maar er zat een lamp aan vast. Dan moest ik meteen de hele lamp kopen. Maar die lamp wilde ik niet. Ik wilde alleen een kap voor een hele mooie lamp die ik heb. Ik naar Loods 1 uiteindelijk. En die hadden een prachtige kap. En die kon ik ook nog op proef meenemen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik heb hem gewoon gekocht. Maar hij zei, nee, ja, kijk even of het staat of hij niet te groot is. Kortom, vriendelijke service. Je kan daar terecht naar eigenlijk voor alles wat je in en om je woning wil hebben. Voor de woonkamer, de eetkamer, voor tafelen, slapen, terras, verlichting, outdoor meubels en ook voor badtextiel. En dat laatste is handig. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik op zoek ga naar een goede handdoek, een goede badhanddoek. Niet zozeer voor het strand, maar gewoon voor thuis, voor in de badkamer. Om je lekker pluizig en warm mee af te drogen. Dat hij goed absorbeert en zo. Nou, dat is echt bijna niet te vinden. Maar ik zou zeggen, op naar Loods 1 met je waardebon van 500 gulden. Die kan je vandaag winnen. Arie Pieter maakt vanmiddag bekend wie hem gewonnen heeft. En dat kan jij dus zijn, met je natuurlijk de muziekquiz van vandaag bent op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik hou hem kort. Ik ga hem ook niet herhalen. Het is namelijk een behoorlijke prijs, maar ik geef wel een aanwijzing. Een aanwijzing stammende uit mijn beginjaren in de radio. Toen werkte ik bij Radio 10 Gold. En daar had je Tom Mulder. En die zei altijd, de koffie is bruin, de muziek is goud. Dit is Gladys Knight.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Mijn naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. Landskampioen CVV Inter Willemstad vliegt vandaag naar Trinidad en Tobago voor de CFU Club Shield. De club speelt zondag om 3:30 middags in de 8e finale tegen St. John's Sportsclub uit Antigua en Barbuda. Supporters kunnen de wedstrijd live volgen via YouTube. De vlucht vertrekt om 6:20 vanaf Hato. De Nederlandse overheid richt geen speciaal klimaatfonds op voor de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen naar de klimaatzaak van Greenpeace op Bonaire. De eilanden zijn zelf verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen. Wel blijft Den Haag ondersteuning bieden en worden de eilanden betrokken bij de VN-klimaattop. Dan internationaal nieuws. Amerikaanse president Donald Trump ontmoet komende week, naar verwachting, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky in Washington. Netanyahu vliegt maandag naar de hoofdstad voor een herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Over Zelensky's bezoek is nog onduidelijkheid, maar een ontmoeting met Trump zou dinsdag plaatsvinden. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, waaronder 12 militairen. De aanval vond plaats met een voertuig vol explosieven dat op de ommuring van een beveiligingspost reed. 12 rebellen zouden zijn gedood als vergelding. De lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. Na een richtingenstrijd binnen de Poolse rechtspopulistische partij PiS is er een definitieve breuk ontstaan. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst van de partij. Het conflict begon in maart toen partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar koos. De gematigdere vleugel, geleid door oud-premier Mateusz Morawiecki, verzette zich tegen deze beslissing. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: Your Jennifer Lopez, want die is jarig.
8: Paradise FM.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. 5 minuten over 1. We hebben een bomvolle spotlights weer. Weet je wie er jarig is? Jennifer Lopez. Die is vandaag 57 jaar geworden. Straks natuurlijk ook nog het Feel Good News.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, zij heeft iets tijdloos, Jennifer Lopez. En ik geef je heel eerlijk toe, ik had niet gedacht dat ze alweer 57 zou zijn geworden vandaag. Maar dat is wel zo. De zangeres, actrice en zakenvrouw werd op 24 juli 1969 geboren in de Bronx in New York. Haar carrière begon als danseres bij In Living Color. En ze brak wereldwijd door met de film Selena. Vanaf haar debuutalbum J-Lo groeide toen uit van een van de grootste entertainers ter wereld. Haar iconische groene Versace jurk uit 2000 schreef zelfs internetgeschiedenis. Miljoenen mensen zochten namelijk destijds naar foto's van die jurk. Zo massaal dat Google besloot een aparte zoekmachine voor afbeeldingen te ontwikkelen. Het begin dus van Google Images. Je hoort zometeen trouwens On The Floor. Die heb je net gehoord, hè? On The Floor, de wereldhit uit 2011 met Pitbull. Is gebouwd, opgebouwd rond de bekende accordeonmelodie uit Lambada. Het was de eerste Amerikaanse top 10 hit in 8 jaar. In 2011 was het de best verkochte single ter wereld. En het is een van de populairste muziekvideo's op YouTube. En het behoort tot de miljardclub uit Spotify. Die is vandaag ook jarig. Linval Golding, gitarist en medeoprichter van The Specials. Hij viert zijn 75ste verjaardag. Linval Golding werd geboren op Jamaica, verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland en groeide uit tot een van de gezichten van de Britse two-tone ska. Zijn muziekstroming die eind jaren 70 reggae, ska en punk samenbracht. A Message to You, Rudy, is een cover van een Jamaicaanse artiest, Dandy Livingstone. Prachtige naam, Dandy Livingstone. De Specials bereikten er de Britse top 10 mee en het werd een wereldwijde klassieker. Ik dacht altijd dat Rudy een bestaand persoon was, maar dat is niet zo. Het verwijst naar de zogenoemde Rude Boy. Een rebelse jongere uit de Jamaicaanse ska-cultuur. Het nummer is een duidelijke waarschuwing om te stoppen met rotzooien en na te denken over de toekomst. Zoals de tekst zegt, stop your messing around, better think of your future. De oorspronkelijke boodschap was helder. Wie zo doorgaat, belandt uiteindelijk in de gevangenis. De Specials namen dat nummer op tijdens een periode van grote sociale onrust en hoge jeugdwerkloosheid in Groot-Brittannië. En daarmee was het nummer uitermate actueel.

0: A message to you, Rudy, van de specials. Vanwege de verjaardag, de 75ste verjaardag van Linval Golding, oprichter en gitarist van de specials.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Elton John en Kiki Dee bereiken op deze dag, op 24 juli, de nummer 1 in Groot-Brittannië met Don't Go Breaking My Heart. Dat nummer is een speelse liefdesverklaring, hè? Twee geliefden beloven elkaar om elkaars hart niet te breken. Elton John schreef het samen met zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin. Dat deden ze trouwens onder de schuilnamen Anne Orson en Carte Blanche. Het is een eerbetoon aan die klassieke Motown-duetten van onder meer Marvin Gaye en Tammy Terrell, hè? You're All I Need to Get By and To Can Have a Party zijn twee van die duetten van Marvin Gaye en Tammy Terrell. De plaats, terug dus naar Don't Go Breaking My Heart, betekende de eerste nummer 1 hit van Elton John in Groot-Brittannië, zijn geboorteland. En ook trouwens de eerste Britse nummer 1 voor Kiki Dee. Oorspronkelijk was het duet bedoeld voor Dusty Springfield, maar door gezondheidsproblemen kon zij niet meedoen. Nou dacht ik, die twee hebben, Elton John en Kiki, hebben leuk in de studio samen gestaan en keken elkaar lief in de ogen aan. Maar dat is niet zo. Ze hebben dat nummer helemaal niet samen opgenomen. Elton die zong zijn partijen in tijdens de opnames van het album Blue Moves in Toronto, in Canada. En Kiki nam haar vocalen later op in Londen, aan de hand trouwens van een demo waarop Elton zelf haar zangpartijen had ingezongen met een heel hoog stemmetje. Kiki Dee draagt in de videoclip trouwens een eenvoudige tuinbroek. Dat was geen statement, geen stylingkeuze, maar gewoon de kleding waarin ze die dag toevallig naar de studio was gekomen.

0: Ja, je hoort er niks van. Maar ze hebben het dus volledig apart ingezongen. Elton in Toronto en Kiki D in Londen. Don't go breaking my heart.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Elton John en Kiki D bereikten de nummer 1 in Groot-Brittannië op 24 juli 1976. Een jaar later was de beurt aan Donna Summer. Zij scoorde haar enige Groot-Brittannië nummer 1 hit met I Feel Love. En dat is een bijzonder nummer. Dat is een nummer dat eigenlijk de popmuziek voorgoed heeft veranderd. De productie was in handen van Giorgio Moroder en Pete Ballot. Het was revolutionair, dat nummer. Vrijwel alles wat je hoort in I Feel Love van Donna Summer is gemaakt met een Moog-synthesizer. In een tijd waarin disco nog draaide om orkesten en live instrumenten klonk I Feel Love alsof het rechtstreeks uit de toekomst kwam. Brian Eno hoorde het nummer tijdens de Berlijnse opnames met David Bowie, rende de studio binnen en riep: ik heb het geluid van de toekomst gehoord. En daar kreeg hij gelijk in. De plaat werd een beetje de blauwdruk voor house, techno en elektronische dansmuziek. Die kenmerkende synthesizer, die pompende synthesizer, die ontstond doordat de apparatuur niet helemaal synchroon liep trouwens. Opmerkelijk genoeg was Donna Summer zelf helemaal niet zo'n uitgesproken disco-fan. Ze hield eigenlijk meer van rock en folk, bewees dat later natuurlijk met de hit Hot Stuff, waarin ze bewust disco combineerde met stevige rockgitaren. Terug naar I Feel Love. Ze leverde een bijzondere prestatie, Donna Summer. Ze nam haar complete zangpartij in één take op, zittend op een krukje in de studio. Volgens betrokkenen gebeurde dat inzingen kort nadat ze met haar astroloog had gesproken over haar liefdesleven. Iets wat misschien de bijna trance-achtige sfeer van haar stem verklaart.

ik altijd moet uitkijken dat ik niet te hard ga bij de Eye of the Tiger. Natuurlijk van Survivor. Op 24 juli 1982 begonnen zij een 6-weekse run op de nummer 1 in Amerika in de Billboard Hot 100. Dat nummer werd speciaal geschreven voor de film Rocky 3. Sylvester Stallone wilde eigenlijk Another One Bites the Dust van Queen gebruiken, maar daar kreeg hij geen toestemming voor. Daarom vroeg hij Survivor een compleet nieuw anthem te schrijven. Volgens de overlevering liet Sylvester Stallone een berichtje achter op het antwoordapparaat van gitarist Jim Peterik. Maar de band dacht eerst dat men een grap uithaalde, dat het een prank was. Maar het was dus echt waar. De band kreeg de ruwe montage van de film toegestuurd zonder muziek. Jim Peterik en Frankie Sullivan schreven de basis van dat nummer terwijl ze naar de beelden keken. De beroemde openingsriff, die je zo gaat horen, werd exact afgestemd op de boksstoten die Rocky in de trainingsmontage uitdeelt. De titel, Eye of the Tiger, kwam rechtstreeks uit het filmscript waarin Apollo Creed zegt dat Rocky zijn tijgeroog, zijn Eye of the Tiger, is kwijtgeraakt. Het resultaat werd een wereldhit, 6 weken op nummer 1 in Amerika, een Grammy Award, een Oscar-nominatie en een van de meest gebruikte sport- en motivatienummers aller tijden. Tijdens de opnames kampte zanger Jim Peterik met een zware allergieaanval. Zijn stem klonk daardoor veel rauwer en veel feller dan normaal. Maar juist die onverwachte scherpte geeft het nummer exact die energie die het nodig had. Kijk dus uit wel met je rechtervoetje, hè, qua gaspedaal. Eye of the Tiger gaat over doorzetten, terugvechten en nooit opgeven. Over het hervinden van je honger om te winnen, ook al ben je neergeslagen.

0: lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Landskampioen CVV Inter Willemstad vliegt vandaag naar Trinidad en Tobago voor de CFU Club Shield. De club speelt zondag om 3:30 middags in de 8e finale tegen St. John's Sportsclub uit Antigua en Barbuda. Supporters kunnen de wedstrijd live volgen via YouTube. De vlucht vertrekt om 6:20 vanaf Hato. De Nederlandse overheid richt geen speciaal klimaatfonds op voor de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen na de klimaatzaak van Greenpeace op Bonaire. De eilanden zijn zelf verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen. Wel blijft Den Haag ondersteuning bieden en worden de eilanden betrokken bij de VN-klimaattop. Dan nog internationale headlines. Amerikaanse president Donald Trump ontmoet komende week, naar verwachting, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky in Washington. Netanyahu vliegt maandag naar de hoofdstad voor een herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Over Zelensky's bezoek is nog onduidelijkheid, maar een ontmoeting met Trump zou dinsdag plaatsvinden. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, waaronder 12 militairen. De aanval vond plaats met een voertuig vol explosieven dat op de ommuring van een beveiligingspost reed. 12 rebellen zouden zijn gedood als vergelding. De lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Rifford. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En in de spotlights staat UB40.

0: 3:40, Can't Help Falling in Love.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En wie zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. Het is eigenlijk 21 minuten voor 2. We zitten midden in de spotlight.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, UB40. Want op 24 juli 1993 haalde zij de nummer 1 in Amerika met I Can't Help Falling in Love. Natuurlijk hun versie van het fantastische nummer van Elvis Presley. De Britse reggae-band gaf het nummer een ontspannen, zeg maar, Caribische sfeer en maakte er hun grootste Amerikaanse hit van. De single stond 7 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100 en werd wereldwijd een enorme bestseller. Drummer James Brown, geen familie van de bekende zanger, stelde voor om juist deze Elvis-klassieker op te nemen, omdat het een van zijn favoriete nummers was. Maar de overige bandleden van UB40 waren helemaal niet enthousiast. Ze wilden het nummer zelfs niet op het album zetten. Maar de gitarist Robin Campbell die zei, ja, maar ik zie er eigenlijk wel een wereldhit in, en hij krijgt dus volledig gelijk. Volgens de betrokkenen ontstond dat kenmerkende, iets snellere reggae-ritme, doordat de drumcomputer per ongeluk te snel stond ingesteld. Maar dat hebben ze zo gelaten, want ze vonden het goed klinken. UB40 blijft ook vandaag de dag optreden. Hè. Al bestaat de band inmiddels in 2 versies. De al jarenlang slepende ruzie tussen de broertjes Ellie en Robin Campbell over het gebruik van de naam UB40 blijft daarbij regelmatig het nieuws halen. Britse media melden onlangs dat een streamingsdienst een lucratieve documentaire over een mogelijke verzoening wilde maken, maar de beide broers voelen daar helemaal niks voor. Nu New York Sync of NSYNC, It's Gonna Be Me. Het nummer verscheen op het succesvolle album No Strings Attached en betekende de enige Amerikaanse nummer 1 hit van de groep. Het was ook een van de grootste zomerhits van 2000. De videoclip werd minstens zo beroemd als het nummer zelf. Daarin veranderen Justin Timberlake en zijn bandgenoten tot poppen. En die komen dan tot leven in een speelgoedwinkel. Die poppen werden door de videoclip zo populair dat ze daadwerkelijk in productie werden genomen en als officiële speelgoedfiguren werden verkocht. Het nummer heet It's Gonna Be Me, maar wat zingt Justin Timberlake?
2: It's gonna be me.
3: It's gonna be me.
2: It's gonna be me.
3: It's gonna be me.
0: Ja, hij zingt It's Gonna Be Me. Waarom? Nou, producer Max Martin, die Zweeds, die vroeg Justin Timberlake om dat woord me op een beetje Zweedse manier uit te spreken, omdat die open klank krachtiger zou klinken op de radio. Dat zinnetje, It's Gonna Be Me, leverde jaren later een van de bekendste internetmemes ooit op, die ieder jaar, eind april, opnieuw viraal gaan. Kijk maar een keer voor de grap op YouTube.

0: Madonna met The Rhythm of the Night. En daarvoor hoorde je NSYNC met It's Gonna Be Me of It's Gonna Be Me.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 10 minuten voor 2, straks natuurlijk Marissa tot en met 4 uur. En vanaf 4 tot 6 vandaag Arie Pieter Imhof. En dan DJ Boogieman vanaf 6 uur. Hey, er is nieuws van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Ondanks de enorme groei van het aantal auto's en motoren op de weg is het aantal verkeersdoden wereldwijd de afgelopen jaren flink gedaald. Tussen 2011 en 2025 kwamen er wereldwijd meer dan 1 miljard voertuigen bij. Ja, je hoort het goed. Meer dan 1 miljard voertuigen zijn erbij gekomen in de afgelopen 15 jaar. Toch daalde het aantal verkeersdoden met 21%. Dat betekent niet dat het probleem is opgelost, want jaarlijks komen er nog altijd zo'n 1,16 miljoen mensen om het leven in het verkeer. Verkeersongevallen zijn bovendien nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen en jongeren tussen de 5 en 29 jaar. Volgens de WHO is de vooruitgang vooral te danken aan het zogenoemde Safe System-principe. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de weggebruiker, maar ook naar de omgeving. Wegen worden veiliger ingericht met rotondes, vrijliggende fietspaden en snelheidsremmers. Auto's beschikken steeds vaker over systemen als automatische noodrem en betere veiligheidsvoorzieningen. Er was laatst iemand die zei, ja, ik heb liever een nieuwe Skoda dan een hele grote SUV van bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Daarnaast kiezen steeds meer steden voor een maximumsnelheid van 30 km per uur in woonwijken. De grootste uitdaging voor de komende jaren zit volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in de gigantische toename van tweewielers, zoals motoren, maar vooral ook fatbikes, die zie ik hier dus tot mijn stomme verbazing ook rondrijden, maaltijdbezorgers op hun scootertjes, die kijken vaak niet goed uit, en de e-scooters. En hier midden op de weg rijden gewoon brommers met 50 km per uur, die worden dan toch soms heel onveilig ingehaald. En natuurlijk aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers. Die maken inmiddels meer dan de helft van alle dodelijke slachtoffers wereldwijd uit. Tot slot een inspirerend voorbeeld, de Finse hoofdstad Helsinki. Daar vielen vorig jaar geen verkeersdoden onder voetgangers en fietsers. Dat succes wordt toegeschreven aan lagere snelheden, een betere scheiding van auto's, fietsers en voetgangers en een inrichting van de openbare ruimte, zoals dat zo mooi heet, die hard rijden ontmoedigt. En de auto's worden steeds veiliger door betere crashtests. En nou is er één groep die heeft zichzelf ooit als grap de crashtest dummies genoemd. En zo heten ze nog steeds. Hun grootste hit is zeg maar, net als onze broertjes, hè, met Bob, de Hanson Brothers. Maar dit nummer heet dan 3 keer M en dat 4 keer, dus 12 keer M. Ik wens je nog een hele fijne vrijdagmiddag en een bijzonder goed weekend gewenst. Ik zou zeggen, tot maandag. Ajoho!

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Landskampioen CVV Inter Willemstad vliegt vandaag naar Trinidad en Tobago voor de CFU Club Shield. De club speelt zondag om 16:30 middags in de 8e finale tegen St. John's Sportsclub uit Antigua en Barbuda. Supporters kunnen de wedstrijd live volgen via YouTube. De vlucht vertrekt om 6:20 vanaf Hato. De Nederlandse overheid richt geen speciaal klimaatfonds op voor de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen na de klimaatzaak van Greenpeace op Bonaire. De eilanden zijn zelf verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen. Wel blijft Den Haag ondersteuning bieden en worden de eilanden betrokken bij de VN-klimaattop. Dan internationaal nieuws. Amerikaanse president Donald Trump ontmoet komende week, naar verwachting, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Oekraïnse staatshoofd Volodymyr Zelensky in Washington. Netanyahu vliegt maandag naar de hoofdstad voor een herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Over Zelensky's bezoek is nog onduidelijkheid, maar een ontmoeting met Trump zou dinsdag plaatsvinden. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, waaronder 12 militairen. De aanval vond plaats met een voertuig vol explosieven dat op de ommuring van een beveiligingspost reed. 12 rebellen zouden zijn gedood als vergelding. De lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. Na een richtingenstrijd binnen de Poolse rechtspopulistische partij PiS is er een definitieve breuk ontstaan. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst van de partij. Het conflict begon in maart toen partijvoorzitter Jaroslav Kaczynski de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar koos. De gematigdere vleugel, geleid door oud-premier Mateusz Morawiecki, verzette zich tegen deze beslissing. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede vrijdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan.

0: Een hele goede vrijdagmiddag. Goed dat je luistert.
1: Paradise FM.
0: Ja, naar Paradise FM inderdaad. Ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik mag alvast zeggen, bon weekend. Ja, een heel goed weekend. Ik vind het heerlijk. Als het weekend weer voor de deur staat, dan denk ik, ja, ik heb er weer helemaal zin in. Maar ik heb echt nog iets heel leuks op de planning vanmiddag staan. Ik ga het straks allemaal vertellen. En je hebt misschien ook al wel wat voorbij zien komen op de socials van Paradise FM Curaçao. Daarover straks meer. Ik heb ook een heerlijke te goed bon die ik weg kan geven van 500 gulden. Follows 1. Dus genoeg reden om lekker te blijven luisteren. En natuurlijk de allerbeste muziek. Zoals hier zijn de Backstreet Boys.

0: thuisfm.cw.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Quatre Vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
2: Exactement.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Er is een grote kans op een zware super El Niño in de Caribische regio. Het Nederlandse kabinet waarschuwt voor hoge temperaturen en langdurige droogte op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico's en bedreigingen voor de landbouw. Het Rijk deelt kennis en crisisplannen om de eilanden weerbaarder te maken. Landskampioen CVV Inter Willemstad vliegt vandaag naar Trinidad en Tobago voor de CFU Club Shield. De club speelt zondag om 3:30 middags in de achtste finale tegen St. John's Sports Club uit Antigua en Barbuda. Supporters kunnen de wedstrijd live volgen via YouTube. De vlucht vertrekt om 6:20 vanaf Hato. Dan nog internationale headlines. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op een drone-demonstratie in Oekraïne, nabij de hoofdstad Kiev. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat zowel Oekraïnse als buitenlandse drones werden getoond. De Oekraïnse nieuwssite Kiev Independent meldt 10 doden en meer dan 100 gewonden bij de defensiebeurs. Er is onduidelijkheid over de locatie van de aanval en de veiligheidsmaatregelen. Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd. Dit betreft zowel bewoners als toeristen. De grootste brand is in het departement Gironde, waar al 12.500 hectare bos is verbrand. In de omgeving van Biscarros woedt een andere brand die 2.600 hectare heeft verwoest. Meer dan 1.000 brandweerlieden zijn actief met blushelikopters en vliegtuigen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
5: Straks is het weer tijd voor de muziekquiz, maar nu eerst hoor je hier Diana Ross.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan spelen de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een fantastische prijs. Een tegoed bon ter waarde van 500 gulden die je mag besteden bij Loods 1. Nou, Loods 1 heeft onwijs veel woonartikelen voor in en om het huis. Dus je weet zeker dat het geld daar zeker goed besteed kan gaan worden. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, hier moet je het echt mee doen. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk maak jij kans op deze fantastische prijs.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er is een grote kans op een zware super El Niño in de Caribische regio. Het Nederlandse kabinet waarschuwt voor hoge temperaturen en langdurige droogte op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico's en bedreigingen voor de landbouw. Het Rijk deelt kennis en crisisplannen om de eilanden weerbaarder te maken. Landskampioen CVV Inter Willemstad vliegt vandaag naar Trinidad en Tobago voor de CFU Club Shield. De club speelt zondag om 3:30 middags in de achtste finale tegen St. John's Sports Club uit Antigua en Barbuda. Supporters kunnen de wedstrijd live volgen via YouTube. De vlucht vertrekt om 6:20 vanaf Hato. Dan internationaal nieuws. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op een drone-demonstratie in Oekraïne, nabij de hoofdstad Kiev. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat zowel Oekraïnse als buitenlandse drones werden getoond. De Oekraïnse nieuwssite Kiev Independent meldt 10 doden en meer dan 100 gewonden bij de defensiebeurs. Er is onduidelijkheid over de locatie van de aanval en de veiligheidsmaatregelen. Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd. Dit betreft zowel bewoners als toeristen. De grootste brand is in het departement Gironde, waar al 12.500 hectare bos is verbrand. In de omgeving van Biscarros woedt een andere brand die 2.600 hectare heeft verwoest. Meer dan 1.000 brandweerlieden zijn actief met blushelikopters en vliegtuigen. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet volgende week de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky in Washington. Netanyahu vliegt maandag naar de hoofdstad voor de herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Dit wordt de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de recente oorlog in het Midden-Oosten. Zelensky overweegt ook een bezoek aan de VS, waarbij een diplomatiek voorstel aan Rusland wordt besproken.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Max, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Happy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
5: Bon weekend alvast. Hier is So In Love.

0: Wat is het toch heerlijk om een vrouw te zijn.
1: Paradise FM.
0: Ja, dat heb ik. Ja, dat denk ik zeker wel vaker. Maar gisteravond was ook echt zo'n moment dat ik dacht, ja, het is toch heerlijk om een vrouw te zijn. Ik kreeg namelijk vorige week een berichtje van Lisanne. En zij is beginnend kapper en zij zocht modellen. Ja, om te oefenen. En ik had dus al een tijdje in mijn hoofd dat ik weer wat blonder wilde. Dus ik dacht, ja, let's go, ik ga dat doen. Dus ik ging naar de hairboutique toe. Daar was zij samen met haar collega Iris. Ja, en ik ging volledig in de highlight. Nou, en het was zo'n gezellige meidenavond. Ik heb daar uiteindelijk gewoon zelfs een hamburger gegeten. Ik heb daar een wijntje gedronken. We hebben foto's gemaakt, video's.

0: moeten zijn. Ja, de mannen missen maar wat. Nou ja, in ieder geval voor de vrouwen echt een aanrader om daarheen te gaan. En ja, ik ben gewoon weer helemaal ready en fris voor het weekend. Dus ik ben echt super blij. Nou, om even een beetje in die trant te blijven, heb ik een goed liedje ervoor uitgekozen. Here is Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Na de aardbeving in Venezuela komen dierenvrienden op Curaçao in actie. Vrijwilliger Blanca Ariens Essis en stichting Rescue Paws Curaçao hebben al 4 transporten met dierenvoer en medicijnen gestuurd. Om deze hulp voor te zetten is er een crowdfundingactie gestart, genaamd Bridge of Hope. Iedereen kan bijdragen aan de hulp voor de dieren in Venezuela. Er is een grote kans op een zware Super El Niño in de Caribische regio. Het Nederlandse kabinet waarschuwt voor hoge temperaturen en langdurige droogte op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Besseilanden. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico's en bedreigingen voor de landbouw. Het Rijk deelt kennis en crisisplannen om de eilanden weerbaarder te maken. Dan nog internationale headlines. Lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dit meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nederland en Frankrijk gaven eerder aan voor Khans ontslag te zullen stemmen tijdens de geheime stemming. Een dorp ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux wordt geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Ongeveer 8000 mensen moeten Parentis en Born verlaten. De brand woedt tussen Parentis en het toeristische Biscarros. In totaal zijn al 40.000 mensen geëvacueerd in het departement Landes. De brand is ontstaan door een kapotte auto en beslaat een terrein van 12 bij 5 kilometer. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM. Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
1: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Je hoort nu Billy Ocean.

0: FM.
1: Ja, gisteren was echt een hele bijzondere middag. Ja, misschien heb je het op de socials al wel voorbij zien komen. Maar het verhaal ging over Gloria. Gloria is 100 jaar oud en die loopt dus al een hele eeuw mee. Ja, ze heeft ontzettend veel meegemaakt, maar ze had toch nog een grote wens. Ja, dat was haar eigen telefoon. Haar eigen mobiele telefoon. Ja, ze zei dus, dan kan ik vanuit mijn stoel mijn familie bellen. En dat zou echt geweldig zijn. Nou, dit verhaal stond dus in de krant. En toen hebben wij samen met Flo en Curaçao te koop deze wens eigenlijk opgepakt. En toen mocht ik haar gisteren samen met Nadine van Paradise FM vanuit Flo en Curaçao te koop verrassen met een telefoon met beltegoed. Ja, ik vond het echt onwijs bijzonder. Ja, we hebben die video ook online gezet. En ik vind het ook wel heel erg mooi om te merken hoeveel mensen het ook via de socials weer heeft geraakt. Ik vind het ook echt een... ik vind het een mooi verhaal. Ik ben blij dat we dit voor haar hebben kunnen doen. En dat zet me toch aan het denken. Ja, wat is het toch goed om goed voor elkaar te zijn en naar elkaar om te kijken. Ja, dat past helemaal bij een liedje wat ik hierna heb uitgekozen. Hier is Michael Jackson met Heal the World.

met This Love hoor je hier op Paradise FM. En hier sluit ik mijn show mee af. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Maandag zit ik natuurlijk weer voor je klaar vanaf 2 uur. Heel veel plezier bij de show van Arie Pieter. En nog een heel fijn weekend.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Na de aardbeving in Venezuela komen dierenvrienden op Curaçao in actie. Vrijwilliger Blanca Ariens Essis en stichting Rescue Paws Curaçao hebben al 4 transporten met dierenvoer en medicijnen gestuurd. Om deze hulp voor te zetten is er een crowdfundingactie gestart, genaamd Bridge of Hope. Iedereen kan bijdragen aan de hulp voor de dieren in Venezuela. Er is een grote kans op een zware Super El Niño in de Caribische regio. Het Nederlandse kabinet waarschuwt voor hoge temperaturen en langdurige droogte op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Besseilanden. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico's en bedreigingen voor de landbouw. Het Rijk deelt kennis en crisisplannen om de eilanden weerbaarder te maken. Dan internationaal nieuws. Lidstaten van het internationaal strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dit meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nederland en Frankrijk gaven eerder aan voor Khans ontslag te zullen stemmen tijdens de geheime stemming. Een dorp ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux wordt geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Ongeveer 8000 mensen moeten Parentis en Born verlaten. De brand woedt tussen Parentis en het toeristische Biscarros. In totaal zijn al 40.000 mensen geëvacueerd in het departement Landes. De brand is ontstaan door een kapotte auto en beslaat een terrein van 12 bij 5 kilometer. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op een drone-demonstratie in Oekraïne, nabij de hoofdstad Kiev. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat zowel Oekraïnse als buitenlandse drones werden getoond. De Oekraïnse nieuwssite Kiev Independent meldt 10 doden en meer dan 100 gewonden bij de defensiebeurs. Er is onduidelijkheid over de locatie van de aanval en de veiligheidsmaatregelen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Bij By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Arie Pieter Imhof.
4: Een hele goede middag op deze vrijdag de 24e.

0: ZFM op de vrijdageditie van Vanessa Werk Overwerkt Over. Ja, er is een vertraging in het knopje. Grappig. Goedemiddag, het is 4:10. U luistert naar de vrijdagmiddageditie van Werkhoven Werkt Over. Van de 4 tot 6, vandaag een uurtje korter, want het is bijna happy hour. En onze happy hour wordt ingeleid door niemand minder dan DJ Boogieman. Die start om 6 uur. Wat gaan we allemaal doen de komende 2 uur? We gaan natuurlijk even kijken wat er internationaal nieuws wat mij opviel. Eigenlijk heb ik weer 3 leuke, dan wel serieuze nieuwsitems erbij getrokken. We spelen natuurlijk de muziekquiz. Normaal spelen we voor een etentje voor 2 personen, maar vandaag spelen we voor een waardebond van Loods 1 van maar liefst 500 gulden. En ik zit net op die website te kijken. Dat is toch hartstikke leuk. Gespecialiseerd in indoor en outdoor meubels, woonaccessoires en nog veel meer. Bij Loods 1 brengen we warmte en gezelligheid samen om van je huis een thuis te maken. Bekijk onze aanbevolen productcollecties. Die zijn samengesteld door ons team van ontwerpspecialisten. Al dus de website van Loods 1. 500 piek daar te besteden als je meedoet met de muziek. Het is niet niks. De winnaar maken we zo rond de klok van 5:30 bekend. Voor de rest natuurlijk veel muziek en over daarover gesproken. Ik zie het onder de knop staan. Lekker man. Dermot Kennedy, Better Days.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: toch een eind aan gebreid. Goed, we gaan spelen de muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, soms denk je, weet je, zo'n plaat loopt een beetje in stilte. Loopt het een beetje weg. Zo'n outro, weet je wel. Dan denk ik, nou, dan ga ik alvast wat zeggen. Maar dit duurde toch iets langer. Ik was iets te enthousiast in dit presentatie hier gebeuren. Enfin. We gaan verder met de Paradise FM muziekquiz. En zoals al eerder gezegd, geen etentje voor twee personen vandaag. Maar een waardebon van loods 1 van maar liefst 500 guldens. XCG'tjes, naffels. Voor een, ja, het is echt geweldig. Ontdekte collectie. Ik zit as we speak te kijken naar wat ze allemaal hebben. De woonkamer, de eetkamer, de woonaccessoires, badtextiel, slapen voor je terras, verlichting. Nou, je kunt voor van alles daar terecht. En 500 gulden, dat is echt niet mis, dames en heren. Dat staat er vandaag op het spel. Wil je meedoen, dan stuur je zometeen je antwoord naar 675-1031. Dat is onze WhatsApp-box. En aan het eind van dit programma, zo rond de klok van 17:50, om nog specifieker te zijn, gaan we eens kijken of we iemand aan de lijn kunnen krijgen die er met die waardebon vandoor gaat. En die kan dit weekend dan lekker gaan shoppen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Elke dag geopend vanaf 9:30. En morgen zijn ze tot 5:00 geopend. Dus de hele dag de tijd. De opgave van vandaag, daar komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, kort maar krachtig, maar ik weet hem wel. 675-1031, als je mee wilt doen, 500 gulden te besteden bij Loods 1. Succes!

0: paradisefm.cw.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
5: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. 6. Caribische eilanden van het Koninkrijk reizen eind deze maand naar Amsterdam voor World Pride. Op 30 juli vertrekt een delegatie van 10 vertegenwoordigers, waaronder Janice Johnson Key, Archel Sprot en Charlie St. Jansen van Curaçao. Hun thema is Unity, met deelname aan de Canal Pride op 2 augustus en gesprekken over LGBTQIA+-rechten. Na de aardbeving in Venezuela komen Dierenvrienden op Curaçao in actie. Vrijwilliger Blanca Ariens Essis en stichting Rescue Paws Curaçao hebben al 4 transporten met dierenvoer en medicijnen gestuurd. Om deze hulp voor te zetten is er een crowdfundingactie gestart, genaamd Bridge of Hope. Iedereen kan bijdragen aan de hulp voor de dieren in Venezuela. Dan nog internationale headlines. Lidstaten van het internationaal strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dit meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nederland en Frankrijk gaven eerder aan voor Khans ontslag te zullen stemmen tijdens de geheime stemming. Een dorp ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux wordt geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Ongeveer 8000 mensen moeten Parentis en Born verlaten. De brand woedt tussen Parentis en het toeristische Biscarros. In totaal zijn al 40.000 mensen geëvacueerd in het departement Landes. De brand is ontstaan door een kapotte auto en beslaat een terrein van 12 bij 5 kilometer. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Nu, Arie Pieter Imhof.
3: Met Billie Jean van Michael Jackson.

op de een of andere manier moet ik altijd denken, als ik dit nummer hoor, aan Ilse de Lange. Ik weet ook niet hoe dat komt. Lady Antebellum, Need You Now. Dan is het bijna 4:15 geworden. De hoogste tijd om te kijken wat er mij is opgevallen in het internationale nieuws. De natuurbranden die woeden bij Madrid zijn op dit moment niet te blussen, meldt de Spaanse brandweer. Mensen in de voorsteden van de Spaanse hoofdstad worden opgeroepen te evacueren. En ook in Frankrijk gaat het niet helemaal goed. Frankrijk houdt een crisisoverleg vanwege de hevig woedende branden in het zuidwesten van het land. Ja, daar bij Bordeaux, dat gaat niet goed. En ook in de buurt van de Provence is het ook bal. De branden rond Madrid die zijn momenteel op hun hevigst, meldt de lokale brandweer. Het vuur is inmiddels zo groot dat het de bluscapaciteit van de brandweer overstijgt. Lokale autoriteiten melden dat de branden zich nu bewegen in de richting van de voorsteden van Madrid, waar mensen worden opgeroepen te evacueren. Het is niet mogelijk om het vuur in die regio's te bestrijden. Dus we nemen een defensieve maatregel. Tot nu toe zijn er zo'n 20.000 mensen geëvacueerd. En ook in het zuidwesten van Frankrijk woeden momenteel hardnekkige bosbranden. Het persbureau AFP meldt dat de regering vrijdagavond een crisisoverleg houdt. Tot nu toe werden daar zo'n 110.000 mensen geëvacueerd. Binnenlandminister Laurent Nunez die belooft alles te doen om Bordeaux te beschermen tegen het vuur. En de Nederlandse ambassade in Parijs die raadt Nederlanders in Frankrijk aan om goed voorbereid op pad te gaan. Het is handig om flessen water en een powerbank bij de hand te hebben. En ook toeristen doen er goed aan om een zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen. Jazeker. Dan, gevangenisnieuws. Sean Diddy Combs, oftewel P. Diddy, Puff Daddy, of hoe die ook heet, die is afgelopen week in een isoleercel geplaatst. Zo meldt de entertainmentwebsite TMZ. De Amerikaanse rapper zou in een vechtpartij zijn beland met een medegedetineerde in de gevangenis. Hij zou het heft in eigen handen hebben genomen nadat een ruzie uit de hand was gelopen. Hij zou wat klappen hebben uitgedeeld en personeelsleden van de gevangenis in de Amerikaanse staat New Jersey die haalden de twee uit elkaar, waarna de artiest in een isoleercel werd gezet. Het is nog onduidelijk of hij daar nog steeds zit. Wat is dit voor zin? Het is dus onduidelijk of hij daar nog steeds zit. De 56-jarige Combs die werd in oktober van het vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden voor het vervoeren van 2 personen met prostitutie als doel. Hij moest ook nog een $500.000 aan boete betalen. En uiteraard, de gevangenis zit vol onschuldige mensen. Ook deze man beweert dat hij volkomen onschuldig is. Dan, Frans nieuws in een Braziliaans jasje of Braziliaans nieuws met een Frans tintje. Het is maar net hoe je het bekijkt. Brazilië die verbiedt de verkoop en productie van foie gras. Tot woede van Frankrijk. De Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva die heeft een wet ondertekend die de verkoop en productie van foie gras verbiedt. Dat besluit heeft tot verontwaardiging geleid in Frankrijk, waar het gerecht geldt als een delicatesse die onderdeel is van de cultuur. Lula die steunt het verbod omdat de productie van het gerecht erg dieronvriendelijk is. Ik moet ook toegeven, dat is ook zo. Foie gras is kunstmatig vervette lever van een eend of gans. Om de lever extreem vet te maken krijgen de dieren via een buis in de slokdarm meerdere keren per dag grote hoeveelheden maispap toegediend. En dierenrechtenorganisaties die zijn kritisch op dit proces. Ik ga daar nog wel een kleine kanttekening in zetten. Ik vind het natuurlijk ook schandelijk dat het op deze manier gebeurt. Maar wij verkochten dat vroeger ook. Of ik verkoop het nog steeds zelfs. Maar dat is dan op een diervriendelijke manier. En mensen die het zeggen, die beginnen nu te lachen. Maar dat is op een diervriendelijke manier gedaan. Zonder buizen, zonder pijpen, et cetera. In de keel bedoel ik dan natuurlijk. Hè. Met het verbod mogen Braziliaanse bedrijven geen foie gras meer importeren. Ook mogen ze zelf geen foie gras meer produceren. Al gebeurde dat niet heel veel in Brazilië. Het is het eerste land in Zuid-Amerika dat het gerecht bij wet verbiedt. Wereldwijd zit de dwangvoeding om foie gras te maken in 20 landen verboden, waaronder Nederland. Inkoopverkoop is natuurlijk wel legaal. In Frankrijk geldt het gerecht als een hoogstaande delicatesse die onderdeel is van de cultuur. Vanuit Parijs is dan ook met verontwaardiging op het Braziliaanse verbod gereageerd. Ja. Goed, tot zover de dingen die mij opvullen in het internationale nieuws. Dan, tijd voor muziek. En held David Bowie met Heroes.

0: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer.

0: van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 6. Caribische eilanden van het Koninkrijk reizen eind deze maand naar Amsterdam voor World Pride. Op 30 juli vertrekt een delegatie van 10 vertegenwoordigers, waaronder Janice Johnson-Key, Archelle Sprot en Charlie St. Jansen van Curaçao. Hun thema is Unity, met deelname aan de Canal Pride op 2 augustus en gesprekken over LGBTQIA+-rechten. Na de aardbeving in Venezuela komen Dierenvrienden op Curaçao in actie. Vrijwilliger Blanca Ariens Essis en stichting Rescue Paws Curaçao hebben al 4 transporten met dierenvoer en medicijnen gestuurd. Om deze hulp voor te zetten is er een crowdfundingactie gestart, genaamd Bridge of Hope. Iedereen kan bijdragen aan de hulp voor de dieren in Venezuela. Dan internationaal nieuws. Lidstaten van het internationaal strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dit meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nederland en Frankrijk gaven eerder aan voor Khans ontslag te zullen stemmen tijdens de geheime stemming. Een dorp ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux wordt geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Ongeveer 8000 mensen moeten Parentis en Born verlaten. De brand woedt tussen Parentis en het toeristische Biscarros. In totaal zijn al 40.000 mensen geëvacueerd in het departement Landes. De brand is ontstaan door een kapotte auto en beslaat een terrein van 12 bij 5 kilometer. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op een drone-demonstratie in Oekraïne, nabij de hoofdstad Kiev. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat zowel Oekraïnse als buitenlandse drones werden getoond. De Oekraïnse nieuwssite Kiev Independent meldt 10 doden en meer dan 100 gewonden bij de defensiebeurs. Er is onduidelijkheid over de locatie van de aanval en de veiligheidsmaatregelen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugallen machtig, wat heerlijk.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Arie Pieter Imhof.
3: We spelen zometeen nog een keer de muziekquiz voor...

0: De Goo Goo Dolls. En Iris hier bij Paradise FM om 14 minuten over 5 om precies te zijn.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En dat betekent dat het nog een keer de hoogste tijd is en de laatste keer voor deze week om de Paradise FM Muziekquiz te gaan spelen. Normaal gesproken geven we etentjes voor 2 personen weg, maar vandaag is dat een bewaardebond van Loods 1 van maar liefst 500 gulden. Loods 1, een leuke woonwinkel gelegen aan de Lindbergweg. Dat is eigenlijk om de hoek waar onze oude studio's waren bij de Fokkerweg. We bieden onze klanten een brede selectie woonartikelen, accessoires en buitenmeubels aan. Sinds 2010 zijn wij een gespecialiseerde meubelwinkel waar kwaliteit, waarde, stijl en gastvriendelijkheid samenkomen. Wij zijn van mening dat een goed ontwerp niet duur hoeft te zijn. Onze ervaren verkoopmedewerkers en stylisten helpen u graag met ideeën tot leven brengen. Of u voor iets kleins komt of een hele kamer moet inrichten, wij zoeken de perfecte items uit naar wens. Ons doel is om uw huis tot een thuis te maken. Kijk, dat soort warme gevoelens, daar loop ik ook hard voor. 500 gulden te verdienen als je meedoet met de muziekquiz. Dit is de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, kort maar krachtig, maar echt een vrijdagmiddagplaat. Stuur je antwoord naar 675-1031... en over een kleine 20 minuten ga ik iemand bellen. Wie gaat het worden? Jij of iemand anders? We gaan het meemaken.

Directeur van het Tuhura Otago Museum, Ian Griffin, die kijkt vol verwachting uit naar de zonsverduistering. Die 3 minuten van verduistering, als het helder is, zullen onvergetelijk zijn voor iedereen die het ziet, zo zegt hij. Hij bereidt zich al sinds 2013 voor op de zonsverduistering. Ik kocht mijn huis hier jaren geleden, omdat je van hier vandaan de verduistering kan zien, zo zegt hij tegen The Guardian. Dat is een krant. De volledige zonsverduistering is die dag te zien in een lange strook in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook de Australische stad Sydney ligt in dat gebied. Het is voor het eerst sinds 1857 dat op die plek een volledige zonsverduistering is. De volgende vindt pas plaats in 2858. Huh? Oké, dat is 830 jaar later. Goed. 22 juli 2028, zorg dat je in Nieuw-Zeeland bent voor dit ontzettende natuurfenomeen. Zometeen na het nieuws van 17:30 gaan we bellen met een winnaar, dan wel winnares van de muziekquiz. Mocht diegene het juiste antwoord hebben, dan gaat hij er vandoor met 500 gulden te besteden bij Loods 1 aan de Lindbergweg. Ik zou zeggen, hou hem aan.

0: ook Yvette van Boven?
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
0: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku. Hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. E pa 9,99, boti un bio pizza de forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada simang, un destination nuovo.

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
0: Oh kijk, zelfs...

0: De grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
3: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. 6. Caribische eilanden van het Koninkrijk reizen eind deze maand naar Amsterdam voor World Pride. Op 30 juli vertrekt een delegatie van 10 vertegenwoordigers, waaronder Janice Chonsin-Ki, Archelle Sprot en Charlie Saint-Jansen van Curaçao. Hun thema is Unity, met deelname aan de Canal Pride op 2 augustus en gesprekken over LGBTQIA+-rechten. Na de aardbeving in Venezuela komen Dierenvrienden op Curaçao in actie. Vrijwilliger Blanca Ariens Essis en Stichting Rescue Paws Curaçao hebben al 4 transporten met dierenvoer en medicijnen gestuurd. Om deze hulp voor te zetten is er een crowdfundingactie gestart, genaamd Bridge of Hope. Iedereen kan bijdragen aan de hulp voor de dieren in Venezuela. Dan nog internationale headlines. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend dat het Smithsonian Institute opdraagt om de Amerikaanse geschiedenis op een waarachtige en trotse manier te presenteren. Volgens het Witte Huis faalt het museum in het juist informeren van bezoekers. Trump verwijst naar ideologisch gekleurde informatie over de Amerikaanse burgeroorlog en andere negatieve aspecten van de geschiedenis. Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken, Felix Plasencia, heeft dit officieel gemeld aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten Burundi en de Filipijnen het hof. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
7: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Arie Pieter Imhof.
8: Met de ontknoping van de muziekquiz, jawel. Paradise FM.

0: Duran. Ik lag ooit in een ziekenhuis toen ik een jongen van 10 was. Toen ging er een poster van Duran Duran boven mijn bed. Vond ik heel eng. Wild Boys, inmiddels ben ik er wel aan gewend.
1: Muziekquiz.
0: Paradise FM Muziekquiz, wat zeggen we, noemen de ontknoping natuurlijk. Ik bedoel, ja, daar gaan we dan. 500 gulden te verdienen bij niks minder dan loods 1. Leuke spulletjes voor je huis kopen. Als jij mee hebt gedaan, dan maak je kans. Ik zou zeggen, niet opnemen is niet winnen. Ik heb een enorme sloot, maar echt een enorme sloot hier aan. En mensen die hebben meegedaan, ik zie goede antwoorden, ik zie foute antwoorden. Maar we gaan gewoon willekeurig iemand eruit plukken en ik druk op bel. En normaal moet ik altijd van de productie moet ik altijd van tevoren bellen. En dan weet je zeker dat ze opnemen. Maar ik vind deze vrijdagavond, ik vind het toch eigenlijk wel leuker als je gewoon spontaan opeens de telefoon hoort en je komt er net niet bij en heb je net niet gewonnen. Dat is toch, ja, is toch een beetje zuur. Of jij bent op tijd en dan heb je het wel. Dus daar gaan we dan. 1, 2, 3, klik. Ja, kijk, zie je, we hebben in ieder geval een soort van connectie. 500 piek, jongens. Ja, het is dus wel een etentje natuurlijk. Maar hartstikke leuk, hè? Leuke winkel, man. Ik ga daar ook kijken.
2: Met Misha.
0: Misha, met Arie van Paradise FM. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het is niet
2: hallo.
0: Te geloven, zeg.
2: Happy
0: hallo.
2: Friday.
0: Ja, Happy Friday. Ik zie hier staan, het is mijn favoriete liedje.
2: Ja, dat klopt. Ik moet altijd heel erg dansen. En als ik dat hoor, dan beginnen mijn beentjes trappelen. En dan denk ik, dansen.
0: Want jij denkt, denkt dat je het bij het goede eind hebt.
2: Ja, dat denk ik. Ik ken het liedje uit duizenden.
0: Laten we eens even naar de opgave luisteren van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was vrij kort, maar jij zegt een liedje uit duizenden. Vertel mij, wat wordt het?
2: Gold van Spandau Ballet.
0: De oplossing van vandaag, eens even kijken. Ja, zomaar. Het is niet te geloven, zeg. Ongelooflijk. Wil je huis nog een beetje opknappen?
2: Ja, altijd leuke spulletjes bij de firma Loods 1.
0: Ik wou net zeggen, en het is ook niet het is ook geen zielig bonnetje. Het is 500 piek uit te geven bij Loods 1 aan de Lindbergweg. Hartstikke idee.
2: Daar kan ik hele mooie dingen van kopen. Ja, superleuk. Dat is een goed begin van het weekend.
0: Het is een absoluut goed begin van het weekend. Nog wilde plannen dit weekend?
2: Nee, niet bijzonders. Een beetje sporten, een beetje relaxen. Gewoon waar het weekend voor is.
0: Helemaal goed. Ik ga jou zo in de app vertellen hoe je deze prijs in ontvangst kan nemen. En ik zou zeggen, een heel goed weekend. Echt gefeliciteerd. Leuk, man.
2: Dankjewel. Superleuk. Jij ook een fijn weekend.
0: Hetzelfde. Ajo.
2: Ajo. Bye-bye.
0: Dames en heren, de oplossing van vandaag. Spandau Ballet en Gold. Goed voor 5.

Hartstikke idee. Juan Luis Guerra, Carte de Amor. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending, van deze vrijdag editie van Werkhoven werkt over. Zometeen zit hier niemand minder dan DJ Boogieman. Aanstaande maandag, dan ben ik er weer voor de tweede week. Voor Werkhoven werkt over. Ik zeg nu, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Ik wens je een heel goed weekend.

0: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 6. Caribische eilanden van het Koninkrijk reizen eind deze maand naar Amsterdam voor World Pride. Op 30 juli vertrekt een delegatie van 10 vertegenwoordigers, waaronder Janice Johnson-Key, Archelle Sprot en Charlie Saint-Jansen van Curaçao. Hun thema is Unity, met deelname aan de Canal Pride op 2 augustus en gesprekken over LGBTQIA+-rechten. Na de aardbeving in Venezuela komen dierenvrienden op Curaçao in actie. Vrijwilliger Blanca Ariens Essis en stichting Rescue Paws Curaçao hebben al 4 transporten met dierenvoer en medicijnen gestuurd. Om deze hulp voor te zetten is er een crowdfundingactie gestart, genaamd Bridge of Hope. Iedereen kan bijdragen aan de hulp voor de dieren in Venezuela. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend dat het Smithsonian Institute opdraagt om de Amerikaanse geschiedenis op een waarachtige en trotse manier te presenteren. Volgens het Witte Huis faalt het museum in het juist informeren van bezoekers. Trump verwijst naar ideologisch gekleurde informatie over de Amerikaanse burgeroorlog en andere negatieve aspecten van de geschiedenis. Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken, Felix Plasencia, heeft dit officieel gemeld aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten Burundi en de Filipijnen het hof. Lidstaten van het internationaal strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dit meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nederland en Frankrijk gaven eerder aan voor Khans ontslag te zullen stemmen tijdens de geheime stemming. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: verblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails... ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrobanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt.

0: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.